So fine, I'ma break my neck. All the ladies so. Dit is

0: nieuws.
1: Een goedemorgen. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving gisteren. Al zeker 132 mensen zijn daarbij overleden en zeker 570 anderen raakten gewond. Dat blijkt uit de nieuwe balans van de Colombiaanse president. Volgens hem raakten ook meer dan 1500 huizen beschadigd en zijn er zeker 60 gebouwen ingestort. Intussen biedt de VS zo'n 13 miljoen euro steun voor bijvoorbeeld noodopvang. Ook de VN en Europa staan klaar met noodhulp. Progeria-patiënt Michiel van de Weert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Michiel werd in 2007 bekend bij het grote publiek door zijn strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte. Hij was ook DJ en content creator. Dokters voorspelden dat hij maar 12 zou worden. Uiteindelijk werd hij 28. Hij was een van de oudste levende personen met progeria ter wereld. Ons land heeft meteen een medaille gepakt op de eerste dag van het EK atletiek in Birmingham. Delphine Nkansa sprintte naar brons op de 100 meter en dat kan ze amper geloven.
2: Je sentais un peu mon ischio en demi-finale, donc j'ai eu un peu peur en finale. Mais de là à faire médaille, j'étais là, ah ok, il va me falloir du temps pour réaliser que je suis sur le podium. C'est vraiment incroyable.
1: Op de 5000 meter werd Issa Kimeli 9e. En de Belgian Waffles, dat is onze gemengde aflossingsploeg, werd 8e en laatste op de 4x400 meter. We krijgen veel zon vandaag en het wordt zo'n 29 graden. Morgen ook zonnig, dan wordt het nog iets warmer, 32 graden. Donderdag en vrijdag zonnig en heet, dan halen we zelfs tot 35 graden.
0: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur.

0: duister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt. Dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, oh, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
8: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
9: Voorwaarden op colruy.be.
10: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
12: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben PC strontzet, als ik over mijn vloer loop.
13: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
12: Wat bedoelde?
13: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
12: Dat zal wel.
13: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. In topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
12: Echt? Dus?
13: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: Guusje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren? Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
4: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
5: iDreams!
6: iDreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij iDreams Werktextiel.
7: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
8: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
9: Chapeau, weer een Schappen van Royaux.

0: Honestly.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Stop!
3: Goedemorgen, het is 7 uur op deze dinsdagochtend. En de top headlines krijg je van Niels.
4: Goedemorgen. Vlaanderen blijft verouderde vaccins gebruiken tegen pneumokokken, dat schrijft HLN. 4 Vlaamse kinderen stierven vorig jaar aan zo'n infectie. Er bestaat nochtans een nieuwere vaccin dat tegen meer varianten beschermt, maar daarnaar overstappen is niet zo evident, dat zegt journaliste Fleur Mees.
5: Zo heeft het nieuwe vaccin 4 dosissen nodig in plaats van de huidige 3. En het moet ook nog eens op andere momenten toegediend worden. Nu krijgen baby's die inentingen op heel strak ingeplante consultatiemomenten bij kind en gezin. En dat zou dus betekenen dat de hele Vlaamse vaccinatiekalender overhoop gegooid moet worden. Maar er is nog een reden, de kostprijs.
4: Kind en gezin zet het verouderde vaccin gratis. Ouders kunnen zelf kiezen voor de nieuwe versie, maar die kost wel €268. Progeria-patiënt Michiel van de Weert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Michiel werd in 2007 bekend bij het grote publiek door zijn strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte. Hij was ook DJ en content creator. Dokters voorspelden dat hij maar 12 jaar zou worden. Uiteindelijk werd hij 28. Hij was een van de oudste levende personen met progeria ter wereld. Er blijft veel onduidelijkheid over de dood van een vrouw van 40 in Leopoldsburg in Limburg. Ze werd zaterdagavond aangereden door haar partner toen ze terugkwamen van een festival. De man van 41 is opgepakt op verdenking van moord, zegt journaliste Katrien Sales.
6: Op een bepaald moment zouden ze dan ruzie hebben gekregen. Zou hij haar dan uit de wagen hebben gezet of zou zij zijn uitgestapt? Hij is dan doorgereden, maar zou dan even later hebben beslist om rechtsomkeer te maken. Wat er dan precies is gebeurd, blijft heel erg onduidelijk.
4: De man had te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust aanreed. In Colombia in Zuid-Amerika zijn nu al 132 mensen overleden na de zware aardbeving gisteren. En zeker 570 anderen raakten gewond. Dat blijkt uit de nieuwe balans van de president. Er zijn ook al tientallen naschokken geweest. De noodtoestand is daar ook van kracht. De VS biedt €13 miljoen steun en ook de VN en Europa staan klaar met noodhulp. En sport, meteen een medaille voor ons land op de eerste dag van het EK Atletiek in Birmingham. Delphine Nkansa sprintte gisteravond naar brons op de 100 meter. In een nieuw persoonlijk record, amper 200ste trager dan het Belgisch record van Kim Gevaert. Verder werd Issa Kimeli 9e op de 5000 meter, een ontgoocheling, zegt hij.
7: Zeker als een vice wereldkampioen komt hij altijd naar het Europees kampioenschap om mee te doen voor de medaille. De laatste rondje komt direct verzuring. Ik heb tot op het einde mee gevochten. Helaas geen medaille.
4: En de Belgian Waffles, onze gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, werd 8e en laatste. We krijgen veel zon vandaag en het wordt zo'n 29 graden. Morgen ook zonnig, dan wordt het nog iets warmer, 32 graden. Donderdag en vrijdag zonnig en heet, dan halen we zelfs tot 35 graden.
3: Zonnig en heet, dat is iets om naar uit te kijken. Eerst twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Het is het geval de E19 richting Mechelen. Tussen Kontich en Rumst verlies je 10 minuten. En dat is ook het geval op de Brusselse binnenring. Tussen Grimbergen en Machelen-Woluwelaan ook daar 10 minuten extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
2: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur.
3: Nou, en tot die tijd houden wij elkaar gezelschap op de dinsdagochtend. En de soundtrack van die ochtend zit meer dan goed. Zometeen met Last Frequencies na Fed LeGrand. Goedemorgen.

0: Eerlijk is eerlijk, ik raak nog niet zo heel goed wakker vanochtend. Dat kan je ook zien als je aan het meekijken bent, trouwens, via topradio.be, de Topradio BE app, of gewoon via VTM Go. Hoi, hallo. Ja, mijn haar staat een beetje paraplu. Kan je zien, zo van al vanachter is het eigenlijk echt de moeite. Maar goed, mijn bomma die zei altijd, als je haar paraplu staat nadat je bent opgestaan, dan heb je goed en diep geslapen. Of het een ook effectief met het andere iets te maken heeft, dat weet ik niet. Wel weet ik dat ik normaal gezien al 2 grote tassen koffie op heb. Maar nu moet ik er eigenlijk nog aan beginnen. Dus daar maak ik zo meteen werk van.
1: De Zomerwekker.
0: Hey, goedemorgen, dinsdag 11 augustus vandaag. En ik ben weer op zoek naar een nieuwe Chinese vrijwilliger. Die Chinese vrijwilliger, die mag jij zijn. Dan ga je vandaag weer met de eer van onze Zomerwekker lopen. Het enige wat je daarvoor moet doen om dat te kunnen zijn, is via de Topradio BE app laten weten dat je er al bij bent op deze dinsdagochtend. Doe dat vooral. Vind ik leuk. Voel ik me niet zo heel alleen. En als je dan toch bezig bent, laat me dan ook meteen even weten welke track ik voor jou kan draaien om deze dinsdagochtend een beetje beter te maken. Zo simpel is het eigenlijk. Kom maar door via de Topradio BE app. Het mag echt van alles zijn. Nummer 1 uit de top 40. Of gewoon een track waar je zin in hebt. Alles is goed. Behalve Neo, Let Me Love You, hoor je zo meteen. En nu ook al deze Last Frequencies. Live it all.

0: vind dat echt zo een van de meest ondergewaardeerde artiesten, deze Nio. Mag ik dat zeggen? Mag ik dat zeggen, hè? Let me love you, hoor je.
1: De Zomerwekker.
0: Een hele goede morgen. Je luistert naar de ochtend van Top, 6:15. En ik ben op zoek naar een nieuwe Chinese vrijwilliger. Een Chinese vrijwilliger die met de eer als Zomerwekker wilt gaan lopen. Tim uit As heeft een berichtje gestuurd in de Top Radio BE-app. Hij is jarig vandaag. Hij wordt er 45. Tim, een gelukkige verjaardag. Ik zag ook Leentje een berichtje sturen. Goedemorgen, Brian. Wij zijn op weg naar huis van vakantie in Frankrijk. Dat vind ik toch altijd een beetje een zure. En dan was er ook nog Lin uit Mortsel. Lin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Brian.
0: Hoi, hoi, hoi. Jij hebt gehoord dat ik daarnet gezegd heb dat ik goed geslapen heb en dat daarom mijn haar nogal paraplu staat. Kan je ook zien via VTM Go en de Top Radio B-app en zo. En jij dacht, aha, dan heb ik misschien wel een ideetje. Vertel.
2: Ja, misschien heb jij dan ook wel heel lekker gedroomd.
0: Dat zou kunnen, kan ik me niet meer herinneren. Maar dat is meestal een goed nieuws, toch?
2: Ja, meestal wel. Hè. Als je ze niet herinnert, is dat goed nieuws.
0: Voilà,
2: dan was het goed.
0: Kijk, en jij wou daarom heel graag een plaatje horen. Vertel eens.
2: Zeker. Plastic Dreams van JD. Dat is mijn go-to-plaat.
0: Jouw go-to-plaat, hè? Waarom?
2: Omdat, sinds mijn jeugd al, ik weet niet waarom, dat is een lekkere beat. En ik heb die enkele jaren geleden ook op Austin Beach gezien. Dus dat brengt de zomervibes ook nog mee. Dus ideaal.
0: Kijk, ik hoef geen enkele argumentatie daarbij van op te bouwen. Dat is, Lin, jij hebt dat fantastisch goed gedaan. Iets zegt mij dat jij in een advocatenkantoor werkt.
2: Kan het goed uitleggen.
0: Ja, het is dat. Lin, fantastisch. Geniet van de dinsdag en van deze JD. Salut, hè.
2: Super, dankjewel. Fijne dag nog.

0: gekozen door Lynn uit Mortsel. Zij is de zomerwekker vandaag. Deze JG en Plastic Dream. Zometeen bij Top Semveld en Hey Sun.
1: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
2: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
1: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
3: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
4: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
3: Ja, ik weet het.
4: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
3: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
4: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
3: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Big and beautiful.
1: Mocht je altijd gedroomd hebben van een job als buschauffeur, maar je wilt je huidige job niet opzeggen of zo, dan kent de lijn misschien wel de oplossing.
2: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
1: Al is er misschien wel wat meer nuance te vinden in het laatste nieuws, want de lijn denkt erover na om flexijoppers in te zetten. Dat kan sinds vorige maand in principe in elke sector. Maar de vervoersmaatschappij weet nog niet precies hoe ver ze daarmee eigenlijk wil gaan. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder. Ja, ziet dat allemaal goed? Ziet ze het allemaal zitten? Ze vindt het een handige oplossing voor drukke of lastigere uren, zoals heel vroeg in de ochtend of laat op de avond, zodat de lijn daarvoor geen extra vaste mensen hoeft aan te nemen. En ja, je kan het al raden, de vakbonden die zijn het er absoluut niet mee eens natuurlijk. Zij vinden dat er toch iets te veel veiligheidsrisico's aan zitten. Zo is het zo dat dat in de privébussector eigenlijk al kan, dat daar al meerdere flexies bij meerdere bedrijven rijden. En niemand controleert of die mensen wel genoeg rusten en of ze de rijtijden respecteren, volgens de krant. Ook zijn er echt zorgen over de rijopleidingen die mensen krijgen en zo. Dus dat ligt toch een beetje gevoelig. En daarnaast maken ze zich ook zorgen over oneerlijke uurroosters. Want flexies die kunnen natuurlijk hun shiften zelf kiezen. Dus de bonden die vrezen dat flexijoppers die leuke uren kunnen inpikken en dat het vaste personeel dan achterblijft met die lastige weekend- en of avonddiensten. En N-VA, de partij van de Vlaams minister van Mobiliteit, die oppert bijvoorbeeld dat politieinspecteurs of veiligheidsagenten in hun vrije tijd controleur tegen zwartrijders zouden kunnen worden bijvoorbeeld. En dat vind ik eigenlijk nog niet zo'n slecht idee. Er wordt achter de schermen in elk geval enorm nagedacht over tussenoplossingen, over oplossingen te koer, zoals flexijobs enkel voor de kantoorbanen of voor gepensioneerde chauffeurs die nog een beetje willen bijklussen of wat dan ook. Maar er beweegt in elke fiets in elk geval iets bij de lijn. Helaas voor de mensen die aan het wachten zijn, is het niet de bus. Dat is jammer.

0: Jamaican Bam Bam en Jugal hoorde je bij Top. Slecht nieuws op de weg, want het is ontzettend druk op de E17 richting Gent. Daar is een ongeval met een vrachtwagen gebeurd tussen Lokeren en Destelbergen. Dat wil zeggen dat het daar nog niet meteen zal opgelost zijn en je verliest daar op dit moment al zo'n 55 minuten. Opletten dus als je vanuit Antwerpen richting Gent moet rijden straks. En op de E19 gaat het ook traag richting Antwerpen tussen Mechelen-Noord en Rumst. Daar verlies je op dit moment zo'n 10 minuten. Sta je ergens anders in de file, kan dat, verlies je daar minder dan die 10 minuten.
1: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com. Dit is Top. Your summer beat.
2: Brian

Het is toch echt de soundtrack van de zomer, hè? Of toch één van de soundtracks van deze zomer. De Bausa en Magnetic bij Top. Hey, een hele goede morgen. Het is ruim 7:55. En ik heb jou nodig. Jazeker, ik heb jou nodig als jij van het sportieve tippen bent. Dat is zowat het compleet tegenovergestelde van me, myself en I. Jazeker. Want ik heb jou nodig, zeker als je meedoet aan de dodentocht. Ik ben er zeker van dat er minstens één iemand op dit moment naar Top aan het luisteren is die zich heeft ingeschreven voor die marteling van je welste. Voor de dodentocht. Heb jij jou ingeschreven? Ga je meedoen? Ken je iemand die gaat meedoen? Kom maar door in de Top Radio BE-app. Dit is... Dan hebben we het er zo meteen over.

0: die gaat meedoen aan de dodentocht. Je mag het me laten weten via de Top Radio BE-app. Tim heeft dat gedaan.
1: Ik ben mijn leven nog niet moe, hè. Zo'n dodentocht. Man, miserie.
0: Ja, dat is zeer duidelijk niks voor hem. Dat mag duidelijk zijn, de dodentocht. Ja, misschien wel voor jou. Ik ben zeer benieuwd. Kom maar door in de Top Radio BE-app, want er is toch iets waar ik het dan heel graag met jou over wil hebben.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
5: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
6: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
7: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
8: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
5: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Bommetje of rustige duik.
10: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
9: Meer info. dm-zwembaden.be.
11: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat. Met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
12: Voor jouw droominterieur. glasdeurenonline.be.
13: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
12: Maar nee, ik wil parket.
13: Tegels.
12: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
13: Goed idee.
12: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
13: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
12: Check isolatievloer.be.
14: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be.

0: Vrijdag is het weer zover, de dodentocht in Bornem. En ik vroeg je daarnet, Ben, of ken jij iemand die gaat meewandelen, gaat meedoen? Dan mocht je het mij laten weten. Kon je doen via de Topradio BE-app. En heel veel mensen hebben dat gedaan. Ik zag Matthias, ik zag Thieu, ik zag Jana, ik zag Gunther, ik zag Sino, ik zag Nancy. Maar de prijs van, wat zal ik zeggen?
1: De ochtend van Top.
0: Ja, van Zot van de Week gaat toch naar Ben uit Sint-Niklaas. Ben, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, de Zot van de Week, niet per se omdat je gaat meedoen aan die dodentocht. Wel voor de hoeveelste keer?
2: 16e keer dit jaar.
0: Crazy, mag ik dat zeggen?
2: Ja, klopt, klopt.
0: Wat in godsnaam is er zo leuk aan die dodentocht? Neem mij mee, leg het mij uit.
2: Goh, het is, voor mij is het vooral, het is een beetje een mentaal spel. Ik blijf erbij in al zoveel edities en ik ben zeker niet de enigste met zoveel edities. Maar voor mij is het nog altijd 40% fysiek en 60% mentaal. Het is echt wel vooral een mentale strijd tegen jezelf. Je vindt 101 redenen om te stoppen, maar je moet enkel die reden vasthouden om die finish te bereiken. En als je dat hebt overwonnen, dan ik kan er zelf een paar maanden nadien van genieten, omdat dat toch wel een prestatie is. En dat geeft wel een drive en de zin om het jaar nadien het opnieuw en opnieuw en opnieuw te doen, ja.
0: En opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ik begin te zweten als ik eraan denk. Maar, ja. Hoe is dat bij jou dan ooit begonnen?
2: Eigenlijk als weddenschap. Ik denk zoals velen, iemand die zei van, oh, jij kunt dat niet. Ik heb dan last minute een ticket gekocht, zonder training. Ik had toen zelf nog

0: geen wandelschoenen, snel naar de makro wandelschoenen gaan halen.
1: Ma.
0: En dan gewoon aan de start gestaan en uitgelopen. Ja.
1: Gewoon zo zonder training, omdat iemand tegen u gezegd heeft, jij kunt dat niet, Ben, jong.
0: Ja, ja, was een wetenschap. Ik heb er 19 uur en 40 minuten over gedaan de eerste keer.
1: En nu?
0: Nu zit ik gemiddeld 15 uur, 14 uur en half, 15 uur, dus ik ben bij de rappe stappers.
1: Ja. Ah, wel, ik wou het net zeggen, dat is redelijk snel. Ik heb daar trouwens nog een vraag over, Ben. En ja, ik geef toe, ze gaat misschien een klein beetje vreemd klinken, maar wat ga je juist aandoen tijdens die doortocht?
0: Elk jaar bekijk ik echt wel het weerbericht of volg ik dat echt wel heel goed op, elke dag na elkaar, omdat het kan altijd al wat opschuiven of veranderen. We hebben een regeneditie gehad en nu zal het een zonnige editie zijn. Maar het feit dat ik een rappe stapper ben, weet ik ook wel van oké, rond welk uur dat ik binnen ben. Dus ze geven wel mooi weer af. Ik ga er minder last van hebben. Maar voor mij zal het korte broek zijn met compressiesokken. Die helpen wel. En dan een t-shirt samen met reserve t-shirtje dat ik meedoe om halfweg even te wisselen. Dus voor mij zal het een redelijk lichte editie zijn van kledij. Ja.
1: Je bent redelijk goed voorbereid, dat is duidelijk. Maar dan vraag ik mij af, en dat is eigenlijk waarom dat ik erover begonnen ben, over die dodentocht vandaag in de krant. Opletten voor asfaltbrand. Heb je daar ooit al van gehoord?
0: Laten we zeggen dat ik de term nog niet heb gehoord, maar wel al de asfaltbrand zaken heb meegemaakt, in de zin van, er is zo'n klassieker op het einde van de dodentocht, voor de meeste stappers dan toch wel op het ietsen van een dag, moeten we nog een heel stuk langs de dijk, dat is een heel lang stuk, en daar zie je soms gewoon de hitte uit de asfalt stijgen. En als je dan inderdaad die periode of dat tijdstip van de dag er nog overheen moet, dan kan ik wel aannemen dat het kan branden. Absoluut.
1: Ja, voilà. Er wordt aangeraden om een lange, luchtige, witte broek te dragen. Ik weet niet of dat iets is waar jij nog rekening mee kan of moet houden, Ben.
0: Nee, normaal gezien ben ik uur half 12 binnen, dus nee, dat gaan we niet doen.
1: Prachtig. Alright, super, Ben. Kijk, ik ga je heel veel plezier wensen sowieso en laat even weten via de Top Radio BR na afloop hoe lang je erover gedaan hebt. Goed?
0: Gaan we doen.
1: Alright, salut allemaal.

heerlijk terug richting de jaren 90 voor deze Culture Beats en Mr. Veen. Een hele goede morgen, het is bijna 8 uur op deze dinsdagochtend. Daarnet Ben uit Sint-Niklaas aan de lijn. Hij gaat dit jaar voor de 16e keer meedoen aan die dodentocht. Ja, en voor die dodentocht heb ik helaas geen duo-tickets. Jammer, wel nog voor The Park, voor Bellewaerde, voor Euro Space Center of voor Sunparks Outdoor Waterpark in Oost-Tuinkerkje. Eén van die vier kan van jou zijn als je straks na de top headlines het Ik Verveel Mij alarm kunt spotten. Dat is voor straks. Eerst Fisher en Stay.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Dit is Top!
2: Het is 8 uur, dit zijn de top headlines. Krijg je van Niels, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ons leger loopt mogelijk gevaar om bespioneerd te worden door China. De dienstwagens van heel wat generaals en de defensiechef zijn gemaakt in China, dat schrijft HLN. En daarom laat Defensie de auto's onderzoeken, vertelt politiek journalist Timmy van Diepen.
4: Aan de ene kant is het risico dat men in China de positie van die wagens zou kunnen volgen. Aan de andere kant is er het risico dat door verbinding te maken met de Bluetooth van die auto's, men dus inzage zou kunnen krijgen in de contacten in de gsm's van bijvoorbeeld hoge officieren, maar ook telefoongesprekken zou kunnen afluisteren die in die auto's plaatsvinden.
3: Defensieminister Franke wil in de toekomst enkel nog Europese auto's aankopen. Vlaanderen blijft verouderde vaccins gebruiken tegen pneumokokken, terwijl daar vorig jaar 4 Vlaamse kinderen aan gestorven zijn, dat schrijft HLN. Kind en Gezin geeft baby's gratis een vaccin dat tegen 13 varianten beschermt, maar er bestaat een nieuwere versie die tegen 20 varianten beschermt. Daarvan de standaard maken is niet zo evident, zegt collega Fleur Mees.
5: Zo heeft het nieuwe vaccin 4 dosissen nodig in plaats van de huidige 3. En het moet ook nog eens op andere momenten toegediend worden. Nu krijgen baby's die inentingen op heel strak ingeplante consultatiemomenten bij Kind en Gezin. En dat zou dus betekenen dat de hele Vlaamse vaccinatiekalender overhoop gegooid moet worden. Maar er is nog een reden, de kostprijs.
3: Ouders kunnen zelf kiezen voor de nieuwe versie, maar die kost wel €268. Vlaanderen neemt afscheid van Progeria-patiënt Michiel van de Weert. Hij overleed gisteren aan die ouderdomsziekte. Hij werd 28. Comedian William Boeva noemt hem de coolste gast die hij ooit kende. Op socials spreken onder meer Karen Dame en Average Rob hun steun uit. Doelman Thibaut Courtois schrijft: rust zacht, Genkie. En ook Racing Genk, de club waar Michiel voor supporterde, noemt zijn moed en positiviteit een inspiratie voor velen. In Colombia in Zuid-Amerika zijn nu al 132 mensen overleden na de zware aardbeving gisteren. En zeker 570 anderen raakten nog gewond. Dat blijkt uit de nieuwe balans van de president. Er zijn ook al tientallen naschokken geweest. De noodtoestand is daar ook van kracht. De VS biedt €13 miljoen steun. En ook de VN en Europa staan klaar met noodhulp. En sport op het EK Atletiek heeft Delphine Nkansa ons land een eerste medaille bezorgd. Ze pakte brons op de 100 meter. In 11 seconden en 400ste. Dat is een nieuw persoonlijk record en amper 200ste trager dan het Belgische record van Kim Gevaert. Verder werd Issa Kimeli 9e op de 5000 meter. Een ontgoocheling, zegt hij.
6: Zeker als een vice wereldkampioen komt hij altijd naar het Europees kampioenschap om mee te doen voor de medaille. De laatste rondje komt direct verzuring. Ik heb tot op het einde mee gevochten. Helaas geen medaille.
3: De Belgian Waffles, dat is onze gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, eindigde 8e en laatste. Het wordt een prachtige zomerdag met veel zon en maxima rond 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan wordt het een tropische 31 graden, ook aan de kust. En donderdag en vrijdag wordt het uitzonderlijk warm met maxima rond 35 en zelfs 37 graden.
2: 37 graden, dat is inderdaad bijzonder warm. 4 plekken waar je op dit moment 10 minuten of meer tijd verliest, is het geval op de E17 richting Gent. Daar is het echt verschrikkelijk. Door een ongeval met een vrachtwagen ben je 1 uur en 10 minuten kwijt tussen Waasmunster en Destelbergen. Dus opletten daar richting Gent. Op de E19 richting Antwerpen dan, tussen Mechelen-Zuid en Rumst, 20 minuten extra. Op de E19 richting Mechelen, tussen Kontich en Rumst, ook daar 10 minuten erbij. En tenslotte op de E429 richting Doornik, tussen de Welkomstlaan en de Bergische Steenweg, ben je 10 minuten kwijt. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar niet meer dan die 10 minuten.
1: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Brian Loufrimo.
2: Welk duo-ticket win jij? Dat is de vraag. Het enige wat je moet doen is het ik verveel mij alarmspotten zometeen. Eerst

0: Kesha en TikTok bij Top. Het. Ik verveel me. Jazeker, dat is daarnet knijtenhard beginnen loeien hier in de ochtend. En Zino, jij hebt hem gehoord. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Brian. Ja, hey. ik was erbij.
0: Ja, jij was er absoluut bij. Je bent er al een paar keer bij geweest en eindelijk is het zover. Eindelijk hang je aan mijn lijn. Vandaag tickets omdat ik verveel mij had voor The Park, voor Bellewaerde, Euro Space Center of Sunparks Outdoor Waterpark. Vertel eens, welk zou je het liefst winnen, Zino?
1: Bellewaerde, dat zou wel fijn zijn.
0: Bellewaerde, is lang geleden dat je daar nog eens naartoe geweest bent?
1: Dat is toch al even geleden, ja.
0: Super, kijk, we gaan het samen ontdekken. Mag ik van jou eens even weten, moet ik een harde of een zachte draai aan dat rad geven?
1: Doe maar een harde.
0: Een harde, ben ik goed in? 3, 2, 1, daar gaan we. Jawel. Wordt het Bellewaerde? Oh my god. Wat een toeval. Het zou wel zijn, ik stuur je naar Bellewaerde, Zino.
1: Bellewaerde, yes.
0: Yes,
1: thank you.
0: Fantastisch. Wie neem je mee?
1: Hoe zeg je?
0: Wie neem je mee?
1: Maar ik denk... mijn echtgenote.
0: Ja, voilà, ik hoorde daar precies al een beetje op de achtergrond. Wie was dat?
1: Dat is mijn echtgenote.
0: Fantastisch, super. Kijk, geniet ervan en geniet van de dinsdag, Zino. Salut, hè.
1: Dank u, dag.
2: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: Colruyt Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
3: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
2: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
3: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
2: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

lights off bij Top. Ex nummer 1 uit de Top 40. Man, man, man. En wat een track is dat toch eigenlijk? Zometeen een nieuwe plaat waarvan ik heel graag jouw mening wil horen. In Shazam Scan, je weet dat elke dinsdagochtend, zoek ik naar nieuwe muziek uit bekende landen en check ik of het iets voor ons is, ja of nee. Zometeen naar deze Lazy J en...

0: Het is dinsdagochtend en het is vrij druk op onze Vlaamse snelwegen. Aan vier plekken waar je 10 minuten of meer tijd verliest, is het geval op de E17 richting Gent. Tussen Lokeren en Gentbrugge verlies je 50 minuten. Komt door een ongeval met een vrachtwagen eerder vanochtend. Dat lijkt daar nu allemaal een klein beetje op te lossen, dus dat is goed nieuws. Op de E19 richting Antwerpen gaat het ook nog traag. Tussen Mechelen-Zuid en Rumst, daar verlies je 25 minuten. De E314 richting Leuven verlies je 10 minuten tussen Holsbeek en Wilselen-Dorp door een defect voertuig. En tenslotte op de E19 richting Mechelen, tussen Kontig en Rumst, ook daar nog 10 minuten extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan die 10 minuten.
1: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 120 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 120 miljoen euro. Online of in je winkel.
2: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
3: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
7: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
6: Amai, ik sla direct mijn slag.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize.

0: Elke dinsdag ga ik met jou op zoek.
1: Shazam Scan.
0: Op zoek naar een track dat je misschien nog niet kent, maar wel ik wel heel benieuwd ben wat je ervan vindt. En dat gaan we straks ook doen met een plaat uit juni. Dus het is al even geleden dat die is uitgebracht. En het komt van deze man. Allee.

En laat ons eerlijk zijn, dat zijn twee werelden waarvan je in eerste instantie niet meteen denkt... Op het verdekken, dat zou nog een keer schoon samen kunnen klinken, zie. Dat geef ik toe, maar ik beloof je, het klinkt echt de moeite. Zometeen laat ik het je horen. Na Milk Inc. en deze Madison. Goedemorgen.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Yo gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen, teambuilding of vereniging? Stop met zoeken, koop nu al de kaartjes voor Camping Kids Club 22 augustus. Met hoe meer dat je komt, hoe goedkoper dat ze worden. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar, dat wil je niet missen.
2: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
3: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske makerie voor in Ronsen.
4: Makerie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makerie.be. Nu verlengde solde.

mag ik toegeven dat ik het eigenlijk zelf best spannend vind. Shazam Scan. Ja, elke dinsdagochtend ga ik met jou op zoek naar nieuwe muziek. Muziek dat in andere landen, Europese landen, vakantielanden het eigenlijk best goed doet. Muziek dat wij hier nog niet kennen en ik wil je daar heel graag mee laten kennismaken. Zo gaan we vandaag naar Denemarken, want het zesde geshazamde nummer... Bent u nog mee? Het zesde geshazamde nummer uit dat land is een nummer waar ook een Belg aan heeft meegewerkt. Ik heb het over Stromae. Heeft in juni samengewerkt samen met Davlo. En nu doet dat nummer het daar dus ongelooflijk goed. En ik ben zeer benieuwd wat jij ervan vindt. Davlo en Stromae, De Fleur. Luister even mee.

Zo, echt die typische Tuflo-klank, hè? Samen met Stromae Defleur. Wat vind jij ervan? Kom maar door in de Top Radio BE-app. Ik ben ontzettend benieuwd naar jouw mening. Maar wees een beetje lief. Goed, laat ons dat afspreken. Eerst een track dat zijn, zijn goed geluk al bewezen heeft. David Guetta en Usher. Dit is Without You bij Top.

0: Scan.
1: Elke dinsdag ga ik op zoek naar muziek die het in andere landen bijzonder goed doet. Vandaag zitten we in Denemarken voor het 6e meest geshazamde nummer daar. Dus deze Tavlo en Stromae met De Fleur. En ik vroeg jou wat je ervan vond. Ik heb eigenlijk niet zo'n heel goed nieuws. David die zegt, ik vind het niet speciaal. Maar misschien is het wel goed voor Top Zen, onze online zender. Ja, zou nog wel goed kunnen. David, dankjewel. Dieter die zegt, vind ik echt op niks trekken. Ik hoop dat het niet gaat worden gespeeld op top. En Louisa die zegt, ik vind het ook op niks trekken. Als jullie het draaien, zal de mute-knop veel gebruikt worden. Dus ja, lijkt me duidelijk te zijn, hè? Die Tavlo en Stromae met De Fleur. We gaan hem gewoon in Denemarken laten liggen. Maak je geen zorgen. Dit is

0: Dit is Stop!
1: Zometeen weer een nieuwe Summerbeat Battle na de top headlines van 9 uur. Krijg je van Niels, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ons leger loopt mogelijk gevaar om bespioneerd te worden door China. De dienstwagens van heel wat generaals en de defensiechef zijn gemaakt in China, dat schrijft HLN. En daarom laat Defensie de auto's onderzoeken, vertelt politiek journalist Timmy van Diepen.
3: Aan de ene kant is het risico dat men in China de positie van die wagens zou kunnen volgen. Aan de andere kant is er het risico dat door verbinding te maken met de Bluetooth van die auto's, men dus inzage zou kunnen krijgen in de contacten in de gsm's van bijvoorbeeld hoge officieren, maar ook telefoongesprekken zou kunnen afluisteren die in die auto's plaatsvinden.
2: Defensieminister Franke wil in de toekomst enkel nog Europese auto's kopen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené laat onderzoeken of Kind en Gezin een nieuwer vaccin moet zetten tegen pneumokokken. Vlaanderen blijft verouderde vaccins gebruiken die tegen minder varianten beschermen, omdat het niet gemakkelijk is van de nieuwe vorm de standaard te maken. Dat zegt journaliste Fleur Mees.
4: Zo heeft het nieuwe vaccin 4 dosissen nodig in plaats van de huidige 3. En het moet ook nog eens op andere momenten toegediend worden. Nu krijgen baby's die inentingen op heel strak ingeplante consultatiemomenten bij Kind en Gezin. En dat zou dus betekenen dat de hele Vlaamse vaccinatiekalender overhoop gegooid moet worden. Maar er is nog een reden, de kostprijs.
2: Het nieuwe vaccin kost €268. Onze fruittelers kunnen vroeger dan normaal beginnen met appels, peren en druiven te plukken. Door het warme weer en het droge weer zijn ze een drietal weken vroeger rijp dan anders. Volgens de telers zal hun fruit daardoor iets kleiner zijn, maar wel beter smaken, omdat er door het vele zonlicht meer fruitsuiker in zit. In Oekraïne zijn vannacht 9 doden gevallen door Russische rakettaanvallen en meer dan 20 anderen raakten gewond. Volgens een gouverneur viseerde Rusland industriële installaties in verschillende steden zoals Kiev en Zaporizhia. In Azië zijn nu al meer dan 1 miljoen mensen geëvacueerd door tyfoon Dolphin. Die is aan land gegaan in China met rukwinden tot 150 km per uur en er zijn ook grote overstromingen. De afgelopen dagen zorgde de tyfoon ook al in Japan en Taiwan voor zware regen en felle wind. En het sociale media platform MySpace zou wel eens kunnen terugkomen. De eigenaars overwegen een comeback. Begin jaren 2000 was MySpace het populairste sociale media netwerk en de voorloper van Facebook. Je kon er ook foto's en video's en teksten delen. In 2013 probeerden de eigenaars ook al om MySpace te herlanceren, maar toen zonder veel succes. Het wordt een prachtige zomerdag met veel zon en maxima rond 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan wordt het een tropische 31 graden, ook aan de kust. En donderdag en vrijdag wordt het uitzonderlijk warm met maxima rond 35 en zelfs 37 graden.
1: Het wordt puffen dat weekend, dat heb ik al goed begrepen. Het is 8:55, goedemorgen. Twee plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de E17 richting Gent, tussen Lokeren en Gentbrugge, verlies je een half uur, komt door een ongeval met een vrachtwagen eerder die ochtend. En op de E19 richting Antwerpen ook nog 20 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Daar 20 minuten erbij. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
0: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur.
1: En tot die tijd ben ik bij jou met zometeen een nieuwe Summerbeat Battle. Na Shane Codd en Jonas Blue. Maar lieve komt eraan. Goedemorgen.

0: Hey, goed nieuws, want jij hebt het weer voor het zeggen.
1: Summerbeat Battle.
0: Het zal wel zijn, elke ochtend rond dit uur kies ik weer twee tracks uit de Summerbeat 1000. Mag jij kiezen via de Top Radio BE app. Op welke track je gaat stemmen, doe je simpelweg door een berichtje te sturen naar de studio met daarin keuze 1 of keuze 2. Enkel het cijfer is ook voldoende trouwens. Dit is keuze 1 vandaag.
1: 393.

0: Welke track uit de Summer Bee 1000 wil jij graag horen?
1: If I lose myself, I lose it all.
0: Dat is de vraag. Dit was keuze 1.
2: 393.
0: Je bent meteen weer op Tomorrowland, Celesso en Years. Ofwel ga je voor keuze 2.
2: 241.
0: Met deze Goodwill en Take You Higher. Kom maar door in de Top Radio BE-app. Dan hoor je jouw favoriet misschien wel zo meteen.
3: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging. 1

0: So don't call me up. Welke track wou jij horen in de Summer Beat Battle? Dat is zowat de vraag die ik je daarnet gesteld heb. En jij hebt er nog antwoord op gegeven ook.
1: Summer Beat Battle.
0: Werkelijk fantastisch. Twee tracks uit de Summer Beat 1000. Jij mocht kiezen welke track je hoorde. Dit was keuze 1 daarnet.
1: 393.
0: Alesso en Years, ofwel ging je voor keuze 2.
1: 241.
0: Met deze Goodwill en Take You Higher. Nou, heel wat berichten kwamen binnen in de Top Radio BE app. Jury kiest voor Alesso liever. Ik zag Tim keuze 1, zo'n eerlijk liedje. Allee ja, 2 gaat ook, maar toch ga ik voor 1. Tim, ben hier al een beetje uit. Frank ging voor 1, Jonas ging voor 1. Axel ging voor 2 en er was ook Nico. Nico die laat weten dat hij vandaag jarig is. Kijk eens aan, en voor zijn verjaardag mag dat keuze 1 zijn. Kijk, speciaal voor jouw verjaardag, Nico, ga ik je gewoon volgen. En omdat de meerderheid ervoor gekozen heeft. Alesso!

0: deze Surreal en Feel It, Oh My Days. Ja, ik ben van hoor. Dat zeker. Zometeen The Root en Sandstorm. Ook iets om naar uit te kijken. Eerst nog even kijken. 3 plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de E17 richting Gent. Tussen Lokeren en Gentbrugge verlies je een half uur. Komt door een ongeval met een vrachtwagen eerder vanochtend. Op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst verlies je nog 25 minuten. En tenslotte op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem zo'n 25 minuten extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan die 10 minuten.
1: Dit is Top. We make your move.

0: Last Frequencies bij Top, So Much Beauty. Ik zag een berichtje binnenkomen van ene Peter in de Topradio BE-app. En ik vond dat een best interessant berichtje. Even luisteren.
1: Hey Brian, goedemorgen.
0: Hey. Hoi, hoi.
1: Zeg, ik heb gelezen dat Jeroen en Koen volgende week terug zijn op de radio 's morgens.
0: Klopt.
1: Goed nieuws, hè. Dan kun jij uitslapen.
0: Dat zeker.
1: Maar wat is nu eigenlijk uw tegenprestatie geworden?
0: Juist, mijn tegenprestatie. Ik heb mij een week of twee geleden gigantisch overslapen hier, waardoor ik 50 minuten te laat was op de radio. En Lobby en een aantal luisteraars die vinden dat dat niet zomaar kan passeren. En misschien hebben ze daar ook wel gelijk in. Je kan nog altijd meestemmen trouwens op hoe ik dat moet goedmaken via topradio.be of de Topradio BE-app. Gaan we vrijdag doen. Zometeen overlopen nog eens even alle mogelijkheden. Dat is een belofte. Eerst Sigma en deze Higher.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder richt nieuw camionetten in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je camionetten een zak slim.

je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

Yugle and Moving to the Sun bij Top. Een hele goede morgen. Het is bijna 9:50. Straks Thibaut van Leliendaal. Eerst wil ik je nog even heel duidelijk maken dat je mij een flinke kloot kunt aftrekken. Zo zeggen wij dat dan. Want ik heb mij een week of twee geleden gigantisch overslapen. Klonk toen zo. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik heb mij gigantisch overslapen. Ja, ik ben echt net aangekomen, terwijl ik hier al 50 minuten moet zijn. Sorry. Ja, dat was dus echt gigantisch gênant. 50 minuten te laat op mijn werk. Dat is natuurlijk lullig als je om 7:00 ochtend moet beginnen en als eerste ook gewoon hier aankomt. En dat moet ingehaald worden. Ik moet dat goed maken. Jij mag bepalen hoe ik dat doe. Nu, vrijdag, dan gaan we dat doen. Dat is zeker. Alleen nog, is nog niet helemaal duidelijk hoe we dat gaan doen. Je kan nog altijd stemmen via topradio.be of de Topradio BE-app. Ofwel doe ik 50 minuten langer door met het programma. Ofwel ga ik 50 minuutjes op verzoek. Ofwel krijg ik een ochtend vol uitdagingen voorgeschoteld. Ja, ik moet je niet vertellen wat mijn minste favoriet is, zeker.

Onderweg richting Tine met top headlines zometeen. Ik heb nog Ian Carey en Keep On Rising. Na deze Robin Schulz en Rita Ora. Veel plezier met Thibaut zometeen.

0: hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Dit is Top.
6: Goedemorgen, het is 10 uur, tijd voor de top headlines en die krijg je van Niels. Een goedemorgen, Niels.
7: Goedemorgen. De lijn gaat mogelijk flexijobbers inzetten als buschauffeur, technieker of controleur, dat schrijft het Nieuwsblad. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder is voorstander, maar de vakbonden zijn tegen. Zij maken zich zorgen over de veiligheid, zegt Stan Reuze van het ACOD.
8: Vooral dat die opleiding er niet voldoende gaat zijn. En we denken dat er dan minder geïnvesteerd wordt in die chauffeurs, waardoor er inderdaad minder kwaliteit is. Wij vrezen dat, en we zien dat ook in de privésector, dat de flexijobbers vooral de betere diensten gaan eruit halen om die diensten te willen rijden, want anders gaan zij passen uiteraard.
7: En dat heeft dus te veel gevolgen voor het huidige personeel. In Oekraïne zijn vannacht 9 doden gevallen door Russische raketaanvallen en meer dan 20 anderen raakten gewond. Volgens een gouverneur viseerde Rusland industriële installaties in verschillende steden, zoals Kiev en Zaporizhia. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk was de beste van haar reeks en zwom een tijd van 25 seconden en 57 honderdste. Dat is de tweede beste tijd van alle deelnemsters. Vanavond is die halve finale. Het is een prachtige zomerdag met veel zon en maxima rond 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan wordt het een tropische 31 graden, ook aan de kust. En donderdag en vrijdag wordt het uitzonderlijk warm met maxima rond 35 en zelfs 37 graden.
6: Nog 3 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent op de E19 richting Antwerpen. Daar is een ongeval gebeurd tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Daar moet je 52 minuten bijtellen. Op de E19 richting Mechelen dan 28 minuten bijtellen tussen Kontig en Mechelen-Noord. En tenslotte op de E313 richting Antwerpen 28 minuten extra tussen Massenhoven en Wommelgem. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
9: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Thibaut van Leliendaal.
6: Met nu een nummer voor iedereen die nog in zijn bed ligt of niet wakker geraakt. Dit is Wake Me Up van Avicii. Goedemorgen.

Hallo, hallo. Goedemorgen. Dinsdag 11 augustus vandaag. Zoals gehoord in onze top headlines wordt het weer een prachtige dag vandaag tot wel 27 graden. Geniet ervan. Ik hou je deze voormiddag weer gezelschap met het komende uur Calvin Harris, Bruno Mars. Onze top tune of the week komt ook voorbij. En jij mag weer je mening geven in onze hit of shit. Komt er dus allemaal aan het komende uur. Maar beginnen gaan we doen met Topic en Becky G. Dit is Sorry Papa.

Je moet je eens even het volgende voorstellen. Je hebt maanden gewerkt en gespaard voor die ene vakantie. Je kijkt er ook al maanden naar uit. Maar wat als je bij aankomst ontdekt dat je verblijf of je Airbnb of je hotel of zo helemaal niet bestaat? Wel, het zou meer en meer voorkomen blijkbaar. Ik vertel er zo meteen meer over na Calvin Harris, want die is onderweg. Maar eerst nog deze Jelly Roll met Run It.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Extra, extra veel voor extra, extra weinig, dat kan tellen.
9: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
8: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.
10: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
11: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
10: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
11: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
10: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

neem aan dat er nu nog altijd mensen op vakantie moeten vertrekken. Of die zijn misschien onderweg naar vakantie, dat kan ook allemaal. Maar stel je eens voor dat je al maanden iets geboekt hebt en dat je, als je aankomt bij je bestemming, dat je dat huisje, dat hotel of dat appartementje dat je hebt geboekt, dat dat gewoon niet bestaat. Dus niet aanwezig. Wel, blijkbaar gebeurt het meer en meer volgens Booking.com. Van 200 meldingen naar bijna 1000 meldingen gegaan op 1 jaar tijd. Dus vergeleken met dezelfde tijd vorig jaar. En dat heeft allemaal te maken met de opkomst van AI en betere hackers, blijkbaar. Booking.com zegt dat als je iets boekt, moet je vooral boeken via de officiële website. Dus als je wordt afgeleid naar een externe link of iets anders, of een overschrijving om te betalen, dan zouden er eigenlijk alarmbellen moeten afgaan. En ze geven ook nog een goede tip. Check zeker je accommodatie eens via Google Maps naar het adres. Eens kijken of het bestaat. Dus bij deze ben je gewaarschuwd. Als je nog moet boeken, volg dan de tips die op de website staan van Booking.com.

0: half elf. Zometeen mag jij weer je mening geven in onze Hit of Shit. Eerst nog drie plekken waar je 15 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E313 richting Lummen, daar is een ongeval gebeurd tussen Ranst en Herentals West. Daar ben je 25 minuten kwijt. Op de E17 dan richting Gent, 24 minuten bijtellen tussen Lokeren en Destelbergen. En tenslotte op de E313 richting Antwerpen, 20 minuten extra tussen Herentals West en Wommelgem. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japan.
4: Ibiza. Ruim.
5: Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
7: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
6: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
7: En klanten altijd tevreden.
6: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
8: Dit is Top.
9: Your summer beat.
8: Wiebo van Leliendaal.
9: Your summer-

0: of shit.
1: Dag 2 in onze hit of shit voor Age en Ring My Bell. Het is een remake van een song uit 1979 van Anita Ward. Dus hij gaat wel een belletje doen, rinkelen. Bedoemd. Ja, domme hoop. Zeer benieuwd wat jij ervan gaat vinden van deze. Want het is wel een nummer dat beter wordt hoe meer je hem hoort. Dus het is aan jou. Je stuurt hit door als je het goed vindt. En shit als je het maar niets vindt voor deze Ring My Bell van H. En dat mag je doen via de Top Radio BE-app. Laat maar weten.

vind hem toch iets hebben. Deze Ring My Bell van Age. Maar goed, ik heb niks te zeggen. Het is aan jou. Wat vond jij ervan? Hit als je het goed vond. Shit als je het maar niet vond. Laat maar weten. Top Radio.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be. Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
5: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
6: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
7: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
8: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weer een middagske Macri voor in Ronsen.
9: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op Macri.be. Nu verleng de zon.
10: Our Dreams,
9: de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
11: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.

0: Jan stuurt in de Topradio BE-app. Nee, nee en nog eens nee. Gisteren niet, vandaag ook niet. Het lijkt wel of er net twee verschillende plaatjes verkeerd in de mix geworpen zijn. Sorry. Ja, ik vind het maar niks. Ben nu wel van de generatie van het originele liedje. Dus lieve vriend, durf mijn leeftijd niet hardop te zeggen, zegt ze erbij. Wel, de leeftijd van Anne is... Nee, ik ga het niet zeggen. Nee, Anne, ik laat het. Het blijft tussen ons. Blijft tussen ons. En dan heb je Rob, die vindt het wel een hit. Ook Enzo, die vindt het een hit. Thomas, die vindt het ook een hit. Sissy ook, klinkt nog leuk, schrijft ze erbij. Yves, die vindt het een dikke shit. Matthew vindt het ook maar niks. Tatjana, I love it. Voor mij een dikke hit. Dus vandaag, als ik het zo wat optel, zitten we toch al meer aan de hits dan aan de shits voor deze Ring My Bell van H. Hij doet het dus goed en morgen hoor je hem gewoon nog eens.
1: Dit is de Top Tune of the Week. Peggy Goo, Woman.

krijg hier een leuk berichtje van Kizzy in de Top Radio B-app. Kunnen jullie eens een luide shout-out geven aan de dakwerkers in de Kamstraat in Burgt? Want ze hebben daar jullie zender op staan, dus ik kan lekker meeluisteren vanuit mijn appartement. Voilà, bij deze, de groetjes zijn gedaan. Zeg, eventjes iets anders, eventjes terug naar afgelopen weekend, want dan stond David Guetta in Zeebrugge, op het strand van Zeebrugge liever, en dat voor 34.000 mensen. Ik vind het zelf heel jammer, ik zat nog in Frankrijk, want ik zou hem zo graag eens live aan het werk zien. Onze topcollega Brian, die hier elke ochtend tussen 7 en 10 te horen is, die is geweest en die wist mij te vertellen dat het geweldig was en dat het echt wel de moeite was. Dus als je net zoals mij David Guetta gemist hebt, dan heb ik goed nieuws, want hier is hij op je radio met Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Don't know.

0: Dit is Top.
1: Goedemorgen, het is 11 uur geworden. Hier zijn de top headlines en die krijg je van Niels. Een goedemorgen, Niels.
2: Goedemorgen. Colruyt en De Leijzen roepen eieren terug omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. Het gaat om scharreleieren van een kippenbedrijf uit Geel. Op hln.be vind je de codes van de mogelijk besmette eieren. Je kan ze gewoon terugbrengen naar de winkel. Als je rauwe besmette eieren eet, dan kan je griepsymptomen krijgen. Gekookt of gebakken is er geen risico. De man van 37 die dit weekend overleed op de camping van de Antilliaanse feesten in Hoogstraten stierf wellicht door een CO-vergiftiging. Dat zegt het parket van Antwerpen na de autopsie. Je hoort Christophe Aerts.
3: Er zijn geen andere letsels. Er zijn ook geen andere mensen betrokken dat niemand anders aangetroffen in de tent. Dus we gaan uit van die hoogstwaarschijnlijke piste dat dat inderdaad veroorzaakt is door een CO-vergiftiging. En dan kijken we inderdaad naar dat klein barbecue-toestel dat in die tent ook gebruikt zou kunnen zijn.
2: Een toxicologisch onderzoek moet nu drugs- of alcoholmisbruik uitsluiten. En sport op het EK zwemmen in Parijs zwemt Florine Gaspar vanavond de halve finale van de 100 meter schoolslag. Ze zwom in de reekse de 13e tijd van alle deelnemsters. En Roos van Otterdijk kon zich plaatsen voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag, ook vanavond. Zij zwom de 2e tijd van alle deelnemers. En op het EK Atletiek in Birmingham komen vandaag 11 Belgen in actie. Zoals Thomas Carmois en Jeff Vermeire in het hoogspringen. En Paulien Koekuit in de halve finale van de 400 meter horde. Sportjournalist Klaas de Wijngaard.
4: Ik heb echt het gevoel dat ze klaar is om voor die medaille te gaan. En s'avonds is het ook de halve finale van de vlakke 400 meter met Jonathan Sakkoor en Daniel Segers. Allebei heel erg gepiekt naar dit Europees kampioenschap.
2: Het is een zonnige zomerdag bij 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan 31 graden, ook aan de kust. En donderdag en vrijdag uitzonderlijk warm tot 37 graden.
1: Puffen, puffen en nog eens puffen. Nog twee plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest op onze Vlaamse snelwegen. Op de E313 richting Leumen. Daar ben je 27 minuten kwijt tussen Ranst en Herentals West. En tenslotte op de E17 richting Gent. 25 minuten bijtellen tussen Lokeren en Destelbergen. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
0: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Thibo van Leliendaal.
1: En ook Elton John op je radio nu, maar dan wel samen met Dua Lipa in de Clapton remix. Dit is Cold Heart. Goedemorgen.
0: Top.

0: geven komend weekend heerlijk festivalweer. Zaterdag 27 graden en zondag 26 graden. Dat is zo net niet te warm, niet te koud om op een festival te staan. En als je nog op zoek bent naar een leuk festival voor dit weekend, dan kan ik je Festivibe in Maasmechelen aanraden. Michael Amani, Funkhauser, Matten, ze staan allemaal op de line-up. En ik heb snel eens gecheckt op de website. De laatste tickets die gaan nu in verkoop. Dus snel zijn is de boodschap.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.

zeg even een warme oproep aan alle DJ's. Of liever gezegd de beginnende DJ's, de muziekmakers of als je iemand kent die muziek maakt. Want ik heb leuk nieuws, want wij hier bij Top hebben eigenlijk jouw hulp nodig. Hoe of wat, dat vertel ik zo meteen. Eerst nog Alok en Khalid. Dit is Dive Into Me.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
7: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
6: Amai, ik sla direct met een slag.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging.

0: Maak jij ook graag zo'n remixen zoals deze hier? Van Fisher en Somebody That I Used To Know. Wel, dan heb ik goed nieuws.
1: Dit is Top.
0: Want wij bij Top hebben jouw hulp nodig. En zeker dus als je een DJ bent en je maakt af en toe iets van die remixes. Want vanaf september is de Beat Blender terug. En voor moest je niet weten wat de Beat Blender is. Wel, elke dag stoppen we een bekende originele hit in de blender. En wat eruit komt is een verrassende remix. Misschien is dat dan binnenkort wel jouw remix. We zijn op zoek naar een commerciële dance remix. Een clubversie of een eigen interpretatie van een oud nummer. Alles is een beetje welkom. Als het maar radiowaardig klinkt. Dus we willen het graag horen. Dus als jij een mix hebt gemaakt van een bestaand nummer, dan mag je het uploaden via het formulier dat op onze website staat of op onze app. Top! Laat maar komen en wie weet hoor je binnenkort dan wel...

0: half 12. Zometeen hoor je Eli Oaks nog eens. Met zijn remake van James Arthur en Impossible. Komt eraan. Eerst nog twee plekken waar je 10 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E17 richting Gent. 24 minuten bijtellen tussen Lokeren en Destelbergen. En tot slot op de Antwerpse ring richting Nederland. 11 minuten extra tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
1: Shh. Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
5: Dit is... Timo van Leliendaal.

0: Eli Oaks met zijn versie van Impossible. En Impossible, dat is ook de bedoeling van het volgende hier.
1: Daily Dilemma.
0: Ik probeer altijd het dilemma zo moeilijk mogelijk te maken. In het Daily Dilemma krijg je twee keuzes en jij laat me gewoon weten voor welke keuze je gaat. Vandaag gaat het over de GPS, de Global Positioning System, om exact te zijn. Je kent het wel, in de auto heb je ofwel een ingebouwde GPS of je hebt Waze, Google Maps, via je smartphone. Dus ik vraag me vandaag af, in welk team zit jij als je de auto gebruikt? Ga je voor de ingebouwde GPS of gebruik je je smartphone? Laat het eens weten via de Top Radio BE-app. Kaart lezen is ook een optie, hè? Dat mag ook altijd.

0: Hey mechanieker, wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
1: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
2: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
3: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
4: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
5: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder ticketten. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wil

0: terras of poolhouse?
1: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
0: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
2: Beleef bij top, top. The sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Dit hoor je op Top

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE app. Top, we make you move. Top, we make you move.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Ik had weer een vraag voor jou. Voor het Daily Dilemma. Ofwel ben jij team GPS, ingebouwde GPS, of was jij team CarPlay, zijn de Waze of Google Maps?
1: Daily Dilemma.
0: Er zijn weer heel wat antwoorden binnengekomen via de Top Radio BE-app. Tim uit Tongeren die stuurt team de vrouw weet het beter dan de GPS. Dat ken ik. Dan heb je Laurent, die stuurt smartphone via CarPlay, dus Waze via de ingebouwde GPS eigenlijk. Ik reken het wel mee als smartphone, hè? De team smartphone, Laurent. Dan heb je Rob, die stuurt doe mij maar de GPS van de GSM.

Ik heb vaak een ingebouwde GPS langs mij zitten, maar daar geraak ik nooit mee op de juiste locatie. I see what you did there, Rob. Sophie die stuurt, ik heb geen ingebouwde GPS meer in de auto, dus verplicht om de smartphone te gebruiken. Steen die volgt geen ingebouwde GPS via de smartphone. Zo ben je altijd up-to-date. En dan heb je ook Ruben uit Isegem. Waze all the way, zo min mogelijk flitsboetes voor mij. En dan nog Pieter, Alicia, David en allemaal nog veel meer. Allemaal geen... Die gaan allemaal voor de smartphone liever, sorry. Ik heb eigenlijk niemand gevonden die nog een ingebouwde GPS gebruikt van de auto zelf. Vind ik wel straf, eerlijk gezegd. Maar kijk, ik gebruik ook altijd mijn CarPlay, vooral Waze dan. En ik doe dat vooral om de files te verwijderen, want ik haat ze, de files.

0: goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 120 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 120 miljoen euro. Online of in je winkel.
1: En? Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Topraad. Dit is Top.
3: Goedemiddag. Het is 12 uur. Tijd voor de Top Headlines en die krijg je van Niels. Een goedemiddag, Niels.
4: Goedemiddag. Voormalig Syrisch president Bashar al-Assad is bij verstek veroordeeld tot de doodstraf voor moord en aanzetten tot moord tijdens de Syrische burgeroorlog, dat schrijft het Syrische staatspersagentschap. Die oorlog eindigde met de val van het regime van Assad in 2024. Het is een symbolische straf, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: Voor een soort van symbolische gerechtigheid voor de Syriërs. Dus dat is zeer belangrijk. Maar het spreekt voor zich dat Rusland, het land waar Assad zich nu bevindt, waar hij asiel heeft gekregen, ja, dat Rusland niet bereid is om hem uit te leveren. Dus het zal hoogstwaarschijnlijk nooit tot een effectieve uitvoering van die doodstraf komen.
4: In die burgeroorlog kwamen meer dan 500.000 mensen om het leven. Colruyt en De Leize roepen eieren terug omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. Het gaat om scharreleieren van een kippenbedrijf uit Geel. Op hln.be vind je de codes van de mogelijk besmette eieren. Je kan ze gewoon terugbrengen naar de winkel. Als je rauwe besmette eieren eet, dan kan je griepsymptomen krijgen. Als je ze kookt of bakt, is er geen risico. Op het Albertkanaal in Schoten is het scheepvaartverkeer tijdelijk stilgelegd na een botsing tussen een schip en een plezierbootje. Intussen kan het scheepverkeer aan verlaagde snelheid hernemen om niet te veel golven te maken. Het is niet duidelijk wat er net is gebeurd. Er vielen geen gewonden. De man van 37 die dit weekend overleed op de camping van de Antilliaanse feesten in Hoogstraten stierf wellicht door een CO-vergiftiging. Dat zegt het parket van Antwerpen na de autopsie. Christophe Aerts.
6: Er zijn geen andere letsels. Er zijn ook geen andere mensen betrokken. Er is niemand anders aangetroffen in de tent. Dus we gaan uit van die hoogstwaarschijnlijke piste dat dat inderdaad veroorzaakt is door een CO-vergiftiging. En dan kijken we inderdaad naar dat klein barbecue-toestel dat in die tent ook gebruikt zou kunnen zijn.
4: Een toxicologisch onderzoek moet nu drugs- of alcoholmisbruik nog uitsluiten. En sport op het EK zwemmen in Parijs heeft Florien Gaspar zich geplaatst voor de halve finale op de 100 meter schoolslag vanavond. Gaspar zwom de 13e tijd van alle deelnemsters in de kwartfinales. Roos van Otterdijk plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag vanavond. Zij zwom de 2e tijd van alle deelnemers. Van Otterdijk was dan ook enorm tevreden.
7: Het is mijn snelste ochtendtijd ooit, met volgens mij 2/10 of zo. Mijn derde tijd aller tijden. Waarom zou je daar niet tevreden mee zijn? Dat is gewoon fantastisch.
4: Luca Envaux is dan weer uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter vrije slag. Vanmiddag blijft het zonnig en warm. We halen 30 graden. Morgen hetzelfde weer bij 31 graden. Vanaf donderdag wordt het tropisch met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Vrijdag zelfs 37 graden. In het weekend wordt het minder warm en is er kans op wat regen.
3: Nog twee plekken waar je 10 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland 17 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot op de E17 richting Gent. Daar ben je 14 minuten kwijt tussen Lokeren en Gentbrugge. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
8: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Van Leliendaal.
3: Wekenlang op nummer 1 gestaan in onze Top Hit 40. En nu blijven ze maar zakken. Dit is De Bausa en Magnetic.

perfecte track voor tijdens je lunch. Deze Paul Kalkbrenner met Sky and Sand. Zeker als je naar buiten kijkt nu of buiten zit te lunchen. Zalig toch. Zeg, vandaag terug Champions League voetbal op tv. Enfin, het is te zeggen, de voorrondes van de Champions League met één Belgische club daarin. Union Saint-Gilloise neemt het vanavond op tegen Bode Glimt in Noorwegen. Ik ben eens gaan checken. Het is daar momenteel 11 graden en het regent daar. Dat is dus ideaal voetbalweer, denk ik. Het is wel op kunstgras te doen, dus een heel moeilijke verplaatsing voor Union. Vorige week spelen ze al tegen elkaar en toen werd het 3-3. Dus de opdracht voor Union is redelijk simpel. Ze moeten gewoon winnen. Daar komt het op neer, maar zo gemakkelijk gaat het niet zijn. De wedstrijd is om 6 uur en allemaal live te volgen via VTM2. Go, go, go!

0: voor ik het vergeet, ik moet twee luisteraars in de bloemetjes zetten vandaag. Want ik kreeg een berichtje van Maika in de Top Radio B-app. Ze stuurt: hallo, kan je eens mijn dochter een gelukkige verjaardag wensen? Ze was al twee weken bezig dat vandaag haar verjaardag is, zodat we het zeker niet zouden vergeten. Ze heet Jodie en ze is vandaag 15 jaar geworden. Voilà, hè? Happy birthday. Geniet van je 15e verjaardag, Jodie. En toen kreeg ik ook een audioberichtje van Christophe uit Halle. En daar woon ik ook. Hey Christophe. En die stuurde dit door.
1: Goedemorgen. Hey, het is vandaag mijn verjaardag.
0: Proficiat.
1: Ik wou iets horen of ik misschien een liedje kon aanvragen. Oh. Moest het mogelijk zijn, Second Voice. Second Voice met Let Me.
0: Let Me.
1: En ja, moest er een cadeautje vanaf kunnen, je mocht hij altijd opsturen naar mij. Hè?
0: Ja.
1: Goedjes, bye-bye.
0: Ja, kijk, een cadeautje, dat kan ik niet regelen. Sorry, Christophe. Maar Let Me Be van The Second Voice, dat kan ik wel regelen. Kijk, speciaal voor jou. Geniet ervan, Christophe, van je verjaardag.

0: wat halen deze. Deze Let Me Be van The Second Voice. Zeg, zometeen hoor je de zangeres die besloten heeft om zich terug te trekken uit de media. En dat op 33-jarige leeftijd. Dat is nog heel jong. Zo jammer. Je hoort zo meteen over wie het gaat.
1: Dit is top.
0: Eerst nog Joel Corey, Stay a Little Longer.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus kom. Data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Nou, oh, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik heb zin in een fruitsla.
9: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
8: Amai, ik sla direct met een slag.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
13: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
12: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
14: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
15: Woehoe, mijn energierekening.
16: Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
17: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
16: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
17: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
16: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Ze gaat dus een lange pauze nemen, deze Ariana Grande. Even weg uit de schijnwerpers. Naar eigen zeggen heeft ze het moeilijk met de constante kritiek op haar uiterlijk, of over haar uiterlijk liever. Ze plaatst zichzelf dus bewust buiten de spotlight. Ze is nu wel nog bezig met haar tour, maar haar allerlaatste concert vindt plaats op 1 september. Ze wil die tour op een hoogtepunt beëindigen. Daarna zal ze genieten van een welverdiende pauze, zei haar manager. Hoe lang de pauze precies gaat duren, die is nog niet duidelijk. Maar Ariana, als je dit hoort, neem je tijd. Niet zo belangrijk als mentale en fysieke rust.

0: Half 1, nog drie plekken waar je meer dan 10 minuten verliest op onze Vlaamse snelwegen. Op de E313, daar is een brandend voertuig tussen Lummen en Beringen. Reken daar een half uur bij. Op de E313 richting Antwerpen dan 11 minuten bijtellen tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En tot slot op de E17 richting Gent 10 minuten extra tussen Berenvelde en Gentbrugge. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
1: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 120 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 120 miljoen euro. Online of in je winkel.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
4: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
3: Nu op tegels en parket. 2 vierkante meter kopen. 1 vierkante meter gratis.
5: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zijn. Ik ben precies trotset als ik over mijn vloer loop.
6: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
5: Wat bedoelde?
6: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
5: Dat zal wel.
6: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
5: Echt? Dus?
6: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gidden zie je voor gewoon doen.

Tiësto en The Business. En vanaf volgende week maandag is het weer tijd voor Business voor Jeroen en Koen. Want dan zijn ze terug uit vakantie. Ze hebben lang genoeg kunnen uitrusten. Nog tot en met vrijdag hoor je Brian in de ochtend. En die moet nog iets goedmaken, want die had zich een paar weken geleden overslapen. En jij kan nog altijd stemmen wat zijn tegenprestatie moet zijn daarvoor. Dat kan via onze website of via de Top Radio BE-app. Vrijdag weten we daar meer over wat het gaat worden. Stemmen dus!

0: Guusje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be. Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doe je met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Dat is toch niet serieus.
4: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
3: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
5: Bommetje of rustige duik.
6: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
5: Meer info. dm-zwembaden.be.
7: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
8: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
9: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
10: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

0: Tijdens de zomervakantie stellen veel mensen zich de volgende vraag.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: Ja, want veel mensen gaan dan richting de kust om daar lekker te gaan vertoeven op een terrasje of zo. En ik check elke dag of het daar al druk is, of het nog de moeite is om te gaan naar de kust. Je kan dat zelf ook doen via dekust.be. Daar staat een drukte-indicator. En op dit moment is het zeer druk in Oostende, Middelkerke en De Pannen. Dus als je naar daar gaat, dan moet je die plaatsen misschien toch een beetje proberen te vermijden. Ook even meegeven dat je daar kan zien wat de treinen op dit moment, of dat er nog veel plaats is op de treinen. En op dit moment, richting Oostende en Blankenbergen, zijn ze volzet het komende uur. Dus je moet wachten tot na 1 uur, dan zijn er weer treinen beschikbaar. Als je naar de zee wilt trekken, dan moet je naar Nieuwpoort gaan of Kokzijde. Daar is het tot op dit moment nog heel rustig. Dus laat zeker eens weten, moest je onderweg zijn, en geniet daarvan een lekkere beachbar. Een goede cocktail, want het is fantastisch goed weer.

Vijf voor één op deze dinsdagmiddag. Zometeen neemt Bart-Jan over en hij heeft de nummer 1 uit de top hit 40 meegebracht. Dat hoor je dus na 1 uur. Nu nog Rudimental met Feel the Love. Tot morgen.

0: Het is 1 uur, er is protest tegen een nieuwe vliegroute in Zaventem. Niels, goedemiddag.
1: Een goedemiddag. 42 gezinnen uit de Brusselse rand trekken naar de rechtbank tegen een nieuwe vliegroute van de luchthaven in Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat die route vorige zomer onrechtmatig is ingevoerd en te veel impact op hun leven zou hebben, zegt Eddy Cousin.
2: Voor mij is het eigenlijk dit probleem opgelost krijgen of verhuizen. Met alle gevolgen van dien, minderwaarde van de woning en dergelijke meer. Maar van levenskwaliteit kan je niet echt meer spreken. Als je weet dat je tot 2 uur 's nachts overvlogen wordt en dan vervolgens om 4 uur opnieuw, dan betekent dat je eigenlijk geen wekker meer hoeft te hebben.
1: De uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. Voormalig Syrisch president Bashar al-Assad is bij verstek veroordeeld tot de doodstraf voor moord en aanzetten tot moord tijdens de Syrische burgeroorlog. Dat schrijft het Syrische staatspersagentschap. Die oorlog eindigde met de val van het regime van Assad in 2024. Het is een symbolische straf, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: Voor een soort van symbolische gerechtigheid voor de Syriërs. Dus dat is zeer belangrijk. Maar het spreekt voor zich dat Rusland, het land waar hij asiel heeft gekregen, ja, dat Rusland niet bereid is om hem uit te leveren. Dus het zal hoogstwaarschijnlijk nooit tot een uitvoering van die doodstraf komen.
1: In die burgeroorlog kwamen meer dan 500.000 mensen om het leven. En sport op het EK Atletiek in Birmingham staat Paulien Coquijt in de finale van de 400 meter horde. Ze liep in de halve finale een nieuw persoonlijk record en was de snelste van alle finalisten. Simon Verheerstraeten en Emiel Botterman konden zich dan weer plaatsen voor de halve finale op de 100 meter vanavond. Antoine Snijders is uitgeschakeld. In het vrouwenvoetbal speelt Oud-Heverlee Leuven in de derde en laatste voorronde van de Champions League tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Dat is net beslist via loting. Op 26 augustus is de heenwedstrijd. Op 2 september volgt de terugmatch. Vorig jaar bereikte Oud-Heverlee Leuven de tussenronde in de Champions League. En op het EK zwemmen in Parijs staat Florien Gaspar vanavond in de halve finale op de 100 meter schoolslag. En Roos van Otterdijk zwemt vanavond de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Luca Onvaux is dan weer uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter vrije slag en toch is hij blij.
4: Ik ben wel tevreden met mijn race. Ik heb misschien een beetje harder. Ik kon dus aan mijn dag in het midden. Maar ja, de andere jongens hebben supergoed gezwommen. Het was een heel rappe tijd om in de finale te geraken. Dus het belooft wel voor de 2 volgende nummers. Ik ben in shape. Ik heb wel veel vertrouwen.
1: Hij zwemt ook nog de 200 en de 400 meter vrije slag. Vanmiddag blijft het zonnig en warm. We halen 30 graden. Morgen hetzelfde weer bij 31 graden. Vanaf donderdag wordt het echt tropisch met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Vrijdag zelfs 37 graden. In het weekend wordt het minder warm en is er kans op wat regen.
5: Eén lange file die staat op de E19 richting Mechelen tussen Kontich en Rumst. Je verliest er momenteel 20 minuten.
6: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Bart-Jan de Prateren.
5: Ik heb de beste schaduwplek en jij mag er vanmiddag mee onder. Hoe klinkt de zomer bij Top? Wel, die klinkt zo.
6: Top!

Dat moet toch heel vervelend zijn. Ben je een Zweedse producer, dan breek je door met deze Million Voices en daarna niks meer. Dat is de carrière van Otto Knows.

Weet jij waar een geheime cocktailbar is die je binnen moet via een hotdogrestaurant? En je stapt daar binnen dat hotdogrestaurant door een rode telefooncel naar die cocktailbar. Dus een geheime ingang in een ander restaurant is de toegang tot die cocktailbar. Het klinkt allemaal heel geheimzinnig, het bestaat echt. En het is echt gewoon weggelopen uit een James Bond film, zo ziet het er ook uit. Misschien ben jij er al geweest. Ik kan je zeggen, het is in een wereldstad. Dus het is niet in Bachten de Kuipen of zo, niks tegen Bachten de Kuipen, maar het is echt in een wereldstad. Als je er ooit eens geweest bent, is het absoluut denk ik iets wat je onthouden hebt. Laat eens weten via de Topradio BE-app waar het is. Weet je het niet? Vertel ik het jou zo meteen. Eerst Afrojack, Never Forget You.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik heb zin in een fruitsla.
10: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
9: Amai, ik sla direct met een slag.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging. 1

Ik vroeg jou daarnet, weet jij waar een geheime cocktailbar is die je binnen moet via een hotdogrestaurant? Je stapt eigenlijk een rode telefooncel door die de geheime ingang is tot die cocktailbar. En het lijkt zo weggelopen uit een James Bond film. Ik kan je zeggen, een paar van jullie hadden het juist. Zino onder andere, die wist dat het in New York is. En is er waarschijnlijk geweest, anders weet je dat niet natuurlijk. Het heet PDT, wat eigenlijk staat voor Please Don't Tell. Dus de bedoeling is dat het een beetje een geheim blijft. Maar als je het opzoekt, PDT, PDT, dan vind je het wel terug. Het is in de Lower East Side of Manhattan. En dat moet je echt eens doen. Ik moet zeggen, ik ben er zelf niet geweest. Maar ik ben wel in iets gelijkaardigs geweest voor hamburgers. Het heet The Burger Joint. En dat zit eigenlijk verstopt in een heel chique lobby van een hotel. En je kan er alleen naartoe als je het echt weet zijn, want het zit achter een gordijn. Dus je komt eigenlijk die lobby binnen en je gaat een beetje op zoek. Je vindt het meestal niet. En dan komt er zo een kerel van 2 meter bij jou, 110 kilo droog gewogen. En die vraagt dan, are you looking for the burger joint? It's behind the curtain. Dat zei hij tegen mij dan. En zo wist ik het. Leuk om te doen. Vind je ook terug op internet. Moet je maar eens searchen. Burger joint is leuk om

0: Rihanna dook op tijdens Barbados carnaval. Helemaal uitgedost en onverwacht. Want als je dat aankondigt, trekt dat gewoon veel te veel volk. En ik denk dan, Barbados carnaval, is dat dan hetzelfde als Aalst, maar net iets anders? Waarschijnlijk wel. Het is 2:30. Eén lange file, E313 richting Rans. Daar staat een brandend voertuig tussen Hasselt-West en Beringen. Je schuift er 20 minuten aan.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
5: Schat, je kleine moet eten.
4: Onze kinderen moeten eten.
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.

0: Collega's Like Mike en Say My Name. Hoe zou het zijn met Like Mike ondertussen? Je weet, hij was er niet bij op Tomorrowland. En hij cancelt eigenlijk de hele zomer al alle optredens. Ik hoop dat hij er snel terug bij is. Wat ik wel weet, is dat Dimitri Vegas een fantastisch optrekje heeft in Ibiza. Er was nu een interview met Anouk Maton. Ik denk in een of andere vrouwenmagazine. Ja, ik lees dat ook soms. Ik denk de Nina of zo. Met foto's van dat optrekje in Ibiza. Dat was echt waanzinnig mooi. Ze hebben onder andere daar, ze wonen ook aan de zee, een soort van, het is een zitput, maar je kan er ook naar films kijken, in open lucht. Echt op een gigantisch groot scherm.
1: Ja, wow,
0: ja, dat is Dimitri Vegas zijn huis in Vegas, ging ik zeggen, in Ibiza. Je moet het maar eens opzoeken. Het is

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
5: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
6: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
5: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
7: Yo Haskes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Yves de Ruiter, Zipora, Silver en many more. Koop je onder ticketten. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
8: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
9: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
8: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
10: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
11: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
9: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op Macri.be. Nu verlengde solde.
12: Kansen krijgen op je werk.
13: Check.
12: Interesse in machines.
13: Check.
12: Goede werksfeer.
13: Yes.
12: De Witte van de Kaveijen. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
14: Our Dreams!
15: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams. Werktextiel.
16: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat, met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
17: Voor jouw droominterieur. Glasdeurenonline.be.
18: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
17: Maar nee, ik wil parket.
18: Tegels.
17: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
18: Goed idee.
17: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
18: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
17: Check isolatievloer.be.

0: Vrijdag namiddag is er weer een nieuwe aflevering.
1: Top Hit 40.
0: Ik presenteer hem heel graag tussen 1 en 4. De Top Hit 40 zijn de 40 meest gedraaide songs van de afgelopen week. En nu vrijdag vertellen Swedish House Mafia daar dat ze eigenlijk allemaal met pensioen zijn. Dat zeggen ze al grappend, maar ze menen dat eigenlijk ook wel een klein beetje. En het gaat erover in een soort van interview over de nieuwe song die ze hebben samen met Licky Lee. En die heet Happiness is So

Zometeen na twee uur heb ik het onder andere over Beyoncé, die aangeklaagd wordt voor het gebruik van een sample zonder toestemming. Sample, het is zo niet van een halve seconde. Het is echt zo iets van een tiental seconden die ze gebruikt in het begin van Alien Superstar. Dat is een van die hits van haar. En die 10 seconden, dat had echt wel officieel, wat ze noemen dan, gecleared moeten worden. En dat is het niet. En het straffe is, iedereen kent die sample. Jij waarschijnlijk ook. Ik laat hem zo meteen horen.

0: Dit is Top!
1: Niet iedereen is akkoord met de nieuwe vliegroute boven Brussel, blijkbaar. Het is 2 uur nieuws, jij weet meer.
2: Goedemiddag. 42 gezinnen uit de Brusselse rand trekken naar de rechtbank tegen een nieuwe vliegroute van de luchthaven in Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat die route vorige zomer onrechtmatig is ingevoerd en te veel impact op hun leven heeft, zegt Eddy Cousin.
3: Voor mij is het eigenlijk dit probleem opgelost krijgen of verhuizen. Met alle gevolgen van dien, minder waarde van de woning en dergelijke meer. Maar van levenskwaliteit kan je niet echt meer spreken. Als je weet dat je tot 2 uur 's nachts overvlogen wordt en dan vervolgens om 4 uur opnieuw, dan betekent dat je eigenlijk geen wekker meer hoeft te hebben.
2: De uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. De gemeente Diepenbeek in Limburg opent een rouwregister voor Michiel van de Weert. Dat is de man met de verouderingsziekte Progeria, die gisteren overleden is. Hij werd 28 en was bij de oudste patiënten ter wereld. Wie wil, kan vanaf 4 uur deze namiddag een boodschap schrijven in het gemeentehuis. En sport op het EK Atletiek in Birmingham heeft Thomas Karmazig geplaatst voor de finale in het hoogspringen. Hij sprong over 2,23 meter. Jeff Vermeire is uitgeschakeld. Paulien Koekuit kon zich dan weer plaatsen voor de finale van de 400 meter horde dankzij een persoonlijk record.
4: Het was een heel goede opwarming voor morgen. Ik moet er echt morgen voor gaan voor een medaille. En ik ga enorm verdrietig zijn als het niet lukt morgen, maar in mijn hoofd voel ik me gewoon heel confident. Mijn lichaam voelt goed zoals vandaag en ik denk wel echt dat ik ervoor kan gaan.
2: Simon Verheerstraeten en Emiel Botterman mogen naar de halve finale van de 100 meter vanavond. Zeno van Nijgen naar de halve finale van de 110 meter horde. En Camille Laus en Mariska Parewijk zijn uitgeschakeld in de reeksen van de 800 meter. Vanmiddag blijft het zonnig en warm, we halen 30 graden. Morgen hetzelfde weer bij 31 graden. Vanaf donderdag tropisch, veel zon en tot 35 graden. Vrijdag zelfs 37 graden.
1: 2 lange files, een hele lange op de E313 richting Ranst. Daar staat een brandend voertuig tussen Hasselt-West en Beringen. Je schuift er meer dan een uur aan, je kan daar beter de buurt vermijden. En R1 richting Gent gaat ook trager tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Verlies je op dit moment een kwartier.
5: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Bart-Jan de Prateren.
1: Lekker genieten van deze warme dinsdagnamiddag met de beste muziek. Bibi Rexha komt eraan zometeen. Eerst Yves Le Rock en Rise Up.

David Guetta heeft zaterdag zijn sporen achtergelaten in het strand van Zeebrugge. Als je daar bent momenteel, dan kan je dat nog altijd zien. Er zijn nog wat restanten, denk ik. Er is al veel over gezegd over Guetta zaterdag in Zeebrugge. Veel positieve dingen, een beetje negatieve zaken ook over de organisatie ervan. Wat ik mij afvraag en waar heel weinig over gezegd is, is je betaalde dan toch veel geld voor een ticket en je kreeg alleen maar David Guetta. Ik denk dan, hoe kan dat? Want bij heel veel andere optredens heeft hij altijd een guest bij. Dat kan van Jennifer Lopez tot die Bebe Rexha gaan. Ik denk niet dat er iemand bij was afgelopen zaterdag op het strand in Zeebrugge. En dat vind ik dan jammer. Als je dan al samengewerkt hebt met zoveel grote artiesten en je komt dan met zo'n gigantische productie, dan verwacht je toch minstens één surprise act. Dat zou ik toch verwachten.

0: Nieuwtjes uit.
1: De kans lijkt mij groot dat jij deze zomer al even naar het buitenland bent geweest voor een aantal dagen, een week of 14 dagen als je echt geluk hebt. Het hoeft erom niet altijd ver te zijn, maar ik zoek rond dit uur altijd een song om te draaien die we hier bij ons nog niet zo goed kennen of zelfs helemaal nog niet, maar die jij hebt leren kennen op jouw vakantiebestemming. Dus stuur eens door via de Topradio BE-app als er zo'n song is die je misschien geshazamd hebt en die staat dan in jouw telefoon natuurlijk. Een song waarvan je zegt, die draaide ze hier veel, vind ik leuk. En je hoort het niet in België, of heel weinig. Stuur maar door, ik snor hem even op voor jou.

0: een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 120 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 120 miljoen euro. Online of in je winkel.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik heb zin in een fruitsla.
10: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
9: Amai, ik sla direct met een slag.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing 2+.

0: uit.
1: Ik vroeg jou daarnet om een song door te sturen die jij hebt leren kennen op vakantie deze zomer. En er kwam weer heel wat binnen. Hetgeen wat ik ga spelen is iets leuks wat we heel af en toe alles hebben gedraaid, denk ik, bij Top. Maar heel zelden. Het is André die het mij doorstuurde. Hij was afgelopen weken bij familie in Roemenië en hoorde daar heel vaak DJ Goya en Jason Derulo met Melody. En die DJ Goya, dat snap ik wel, want het is ook een Roemeense DJ. Het nummer is eigenlijk herwerkt geweest, want het is alles uitgebracht door hemzelf zonder Jason Derulo. Maar hij had dat gehoord en had hem gecomplimenteerd via Instagram. En hij stelde dan eigenlijk gewoon voor om daar samen een nieuwe versie van te maken. En dat is hem dan geworden. Dit hier. Het heeft een beetje Oosterse vibes, al zou het eigenlijk eerder Balkanachtig moeten klinken natuurlijk. Michiko heet het. DJ Goya.

0: Het is van horen zeggen en daar moet je altijd mee opletten. Ik vertel zo meteen hoe het zit met Beyoncé, want ze is aangeklaagd voor het gebruik van een sample op een van de nieuwe songs. Die heet Alien Superstar. En ik laat jou die sample ook horen, omdat iedereen hem denk ik ook wel kent. Bij jou zal dat niet anders zijn. Even naar de files, E313 richting Rans. Daar staat nog altijd een brandend voertuig tussen Hasselt-West en Beringen. Je schuift er 50 minuten aan en je kan er best de buurt vermijden.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Oh, zo kan ik extra veel extra lekkers koken.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.
4: Woehoe, mijn energierekening.
5: Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

De hele sample gaat nog een tijdje door, maar dit stuk alleen al van 10 seconden, daar moet je natuurlijk toestemming voor vragen en dat had ze niet gedaan. Alien Superstar, daar gaat het over. En ze krijgt nu een proces aan haar benen, omdat vooral degenen die de rechten bezitten daarover vallen. De eigenaar op zich niet meer, die heeft al gecashed in het verleden en had die rechten al verkocht. Rechte kwesties, het geldt voor jong, oud, bekend of niet bekend. De top tune of the week komt eraan naar Dada Life. Dit is Fun, Fun, Fun.

0: Jasje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
8: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
9: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
8: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
11: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
12: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
13: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
14: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu verleng de solde.
15: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
16: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
17: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
18: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
19: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
20: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
21: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
22: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
23: Top! We make you move.
24: This is the top tune of the week.
25: Peggy Goo, Woman.

Dit kan niet door een man gemaakt zijn. Onmogelijk. Het is de nieuwe top tune of the week. Peggy Koo en Ara Star met Woman. W-O, man geschreven. Hou me in de gaten, top tune of the week. Ik voorspel een grote hit. Ik hou van dat nummer. 10 voor 3. Dit is Jonas Blue.

Ik was gisteren naar het nieuws aan het kijken en het ging over het feit dat de voetbalabonnementen zoveel duurder zijn. Daarmee bedoel ik de tv-abonnementen om naar het voetbal te kijken. Want heel veel mensen kopen dan een abonnement voor het Belgische voetbal, maar houden ook van het Engelse voetbal of van het Spaanse, het Italiaanse. En als je dan al die pakketten tegenwoordig wil, dan kost dat een stuk meer blijkbaar dan de jaren ervoor. En ze interviewde de woordvoerder van Telenet, die een van de aanbieders is, één van. Want je kan dat via verschillende platformen tegenwoordig aankopen. En die man was dus zichzelf aan het verdedigen, dat snap ik wel. Die zei, ja, maar ja, je krijgt dan ook dat pakket erbij en het is echt wel heel veel. En het is het neusje van de zalm, zei de man. Waarop de journalist tegen de woordvoerder zei, ja, maar zalm is wel een dure vis. En het licht ging uit. Er kwam niks meer. Dus de woordvoerder was blok. Gewoon het licht uit. Het was gedaan. Hij wist niet meer wat gezegd. Kijk. Neusje van de zalm. Dure zalm. Ik snap hem wel. Mooie woord.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Stop!
2: Het is 3:00. Trajectcontroles lopen vertraging op in West-Vlaanderen. Lore Brijsink, een goedemiddag.
3: Een goedemiddag. 21 trajectcontroles in de provincie West-Vlaanderen staan on hold. Ze waren nogthans al goedgekeurd, maar lopen vertraging op. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnee opvroeg.
4: Vandaag kan het federale managementsysteem gewoon de controle niet aan en is het systeem overbelast en moet men palen uitzetten om te zeggen, hier gaan we nu geen controle doen op snelheidsproblemen en gaan we niet kijken hoe we de verkeersveiligheid beter maken, gewoon omdat er niet genoeg capaciteit is. Ik vind dat wel een groot probleem, ja.
3: Van de 30 trajectcontroles die sinds vorig jaar groen licht kregen, werken er nog maar 6. De gemeente Diepenbeek in Limburg opent een rouwregister voor Michiel van de Weert. Dat is de man met de verouderingsziekte Progeria die gisteren overleden is. Hij werd 28 en was bij de oudste patiënten ter wereld. Wie wil, kan vanaf 4:00 deze namiddag een boodschap schrijven in het gemeentehuis. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Julien Watrin zich geplaatst voor de halve finales van de 400 meter horde. Hij won zijn reeks en liep de vijfde tijd van alle deelnemers. De halve finales zijn voor morgen, de finale volgt overmorgen. Thomas Carmois staat in de finale van het hoogspringen. Hij ging over 2,23 meter. Jeff Vermeire is uitgeschakeld. Net als Camille Laus en Mariska Parewijk in de reekse van de 800 meter. De rest van de dag blijft het zonnig rond 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij 31 graden. En donderdag en vrijdag tot 35 graden.
2: Drie lange files, E313 nog altijd, richting Rans. Daar staat een brandend voertuig tussen Hasselt, West en Beringen. Het is 50 minuten aanschuiven nog. E17 richting Gent, daar is een ongeval gebeurd tussen Lokeren en Destelbergen. 23 minuten erbij. En ook op de E19 richting Antwerpen schuif je aan tussen Mechelen-Zuid en Rums. Tenminste een kwartier aanschuiven.
5: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6:00. Bart-Jan de Prateren.
2: Lekker genieten bij 27 graden. Gordo komt eraan met Loco Loco. Eerst Armand van Helden. I want your soul.

Ik draai zo meteen een zomerhit uit de Summer Beat 1000 en jij mag me daarbij helpen. Ik heb straks van jou een getal nodig. Denk er al maar eens over na. Aperitieven doen we zo meteen met Rosé. Eerst dit.

0: Summer Beat 1000 Roulette.
1: Rettiketet, ik heb de Summer Beat 1000 Roulette openstaan. Die kan jij ook bekijken als je dat wil. Staat nog altijd op topradio.be. 1000 zomernummers. Ik wil er eentje uitdraaien. Met andere woorden, geef mij een getal. En ik match dat met de song die ernaast staat in de Summer Beat 1000. Een getal wat iets voor jou betekent. Stuur gerust even door via de topradio.be app. Het mag ook iets willekeurig zijn. Of misschien gewoon een getal waar jij nu op dit eigenste moment...

0: Shh, luister.
1: Kom op.
0: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
9: Ik heb zin in een fruitsla.
10: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
9: Amai, ik sla direct met een slag.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Hé, hey, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
2: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
1: Ja, ik weet het.
2: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
1: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
2: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
1: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Summer Beat Duizend Roulette.
1: Even kijken wat er allemaal binnenkwam. Bart werd een beetje gescheft door zijn dochter. Hij moest 10 sturen. Zouden we kunnen doen, maar gaan we niet doen. Christophe wordt 44 jaar vandaag. 44 is een mooie leeftijd. Christophe, proficiat daarvoor. En Emiel stuurde mij een getal door, zijnde 311, omdat dat het type van zijn vent tractor is. Ik kan me inbeelden dat het een fantastisch mooi ding is. Beste Emiel, rijd er voorzichtig mee. Wat hadden we nog? 82 kwam ook nog ergens binnen. En ah ja, Ruben, die schrijft 256, omdat hij vanaf 25 juni samen is met de vrouw van zijn leven. Gaan we allemaal niet doen, omdat ook het getal 746 binnenkwam. En het getal 746 komt overeen met een waanzinnige song uit de Summer Beat 1000. Dus ik denk dat we er gewoon allemaal goed bij varen om dat getal te kiezen van Pieter, want dat is het ticket waar hij nu aan bezig is. Ik neem aan dat hij in een of andere service center of zo werkt met tickets en dat hij dus aan nummer 746 bezig is. Dit is Audimel, my favorite game.

0: Die trompetten hebben zo'n beetje een voetbalvibe, vind ik. Het is nieuw Crisscross Amsterdam met Willy William. En dit wordt ongetwijfeld een grote nazomerhit, kan niet anders. My Oh My. Britney Spears en Madonna komen er zo meteen aan. Drie lange files, E313 richting Rans. Daar staat nog altijd een brandend voertuig tussen Hasselt-West en Beringen. Je verliest er een uur. Het gaat ook traag op de E17 richting Gent. Tussen Lokeren en Gentbrugge verlies je een half uur. Ik sluit af op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. 20 minuten extra daar.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schatje, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.

Ik heb het zo meteen nog over Tomorrowland, want die zijn bezig met een gigantische operatie momenteel over het water. Maar echt zo heel veel dat er moet gebeuren. Ik vertel het zo. Eerst Rehab, dit is

0: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
1: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
2: Yo, hastjes, 15 jaar Camping Kids Club, zaterdag 22 augustus. Met onder andere Junk Project, Frankie Jones, Bounty Hunter. Tickets op campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar, dat wilde niet missen.
1: Allee, serieus. Moduvan, wieder maak je kabinette een zak slimmer. Pardon.
3: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
4: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
5: R-Dreams! R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.
6: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
7: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
8: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
9: Adverteren doe je op Topradio. Via FM, de Topradio-app en topradio.be. Details op topradio.be. En ontdek de kracht van Top.

Tomorrowland is momenteel bezig met een gigantische logistieke operatie. In Boom, daar is bijna alles opgeruimd nu, maar heel dat podium vertrekt nu met de boten. Het zijn meer dan één boot naar Thailand. Want in december vindt daar Tomorrowland plaats voor het eerst. En ze gaan dus hetzelfde podium, dezelfde constructie gebruiken daar in Thailand. 114 containers gaan nu deze komende dagen via de binnenvaart naar een zeeschip. En volgende week nog eens 50 containers. En dan zit daar ongeveer alles in wat ze nodig hebben. En dan echt ja, een maand, twee maand varen zal het ongeveer zijn om in Thailand toe te komen. En daar dan weer te gaan opbouwen. Dat zijn gigantische operaties. Maar kijk, als je zo'n groot bedrijf bent met zoveel grote plannen, is dat mooi dat ze het via het water doen en niet via de weg. Dat scheelt toch weer een klein beetje in file, denk ik.

Zometeen na 4 uur, Louis Bernaert bij Top. Hij heeft zich vandaag ingewreven met factor 55. Er is factor 50 en ook een beetje van de Nivea

0: goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 120 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 120 miljoen euro. Online of in je winkel.
1: Dit is Stop!
2: Het is 4 uur, de hoogtepunten van het nieuws krijgen van Lore Brijsink. Goedemiddag, Lore.
3: Goedemiddag. 21 trajectcontroles in de provincie West-Vlaanderen staan on hold, omdat de federale politie te weinig mensen heeft om alles te verwerken. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnee opvroeg.
4: Het gaat over trajectcontroles die effectief ook geplaatst zijn, waarvan dat we moeten vaststellen dat ze gewoon niet aanstaan, dat er gewoon niets mee gebeurt. We botsen daar bij de federale overheid op de vaststelling dat de capaciteitsproblemen er zijn en dat men daar wel zal aan werken, maar wanneer, hoe of wat, compleet onduidelijk. Er is blijkbaar geen urgentie. Dat is onbegrijpelijk.
3: Van de 30 trajectcontroles die sinds vorig jaar groen licht kregen, werken er maar 6. Op Sicilië zitten duizenden toeristen vast na de uitbarsting van de vulkaan Etna vrijdag. Daardoor vertrekken en landen er al 5 dagen amper of geen vliegtuigen. Zo'n 30.000 mensen zouden daardoor getroffen zijn. De Etna spuwt gloeiende rotsblokken uit, er vallen assen naar beneden en op 3 plaatsen stroomt er lava uit de vulkaan. En in het vrouwenvoetbal speelt Anderlecht in de eerste voorronde van de Europa Cup tegen Feyenoord. Dat is vanmiddag geloot. Anderlecht speelt eerst thuis op 26 augustus. De terugmatch in Nederland volgt een week later. Wie verliest is Europees meteen uitgeschakeld. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot minima rond 14 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden.
2: Momenteel 2 plaatsen onderweg waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen is het druk op de E19. Je verliest er dik 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En ook op de E313 richting Rans problemen. Een kwartier extra tussen Hasselt-West en Beringen.
5: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Louis Bernhard.
2: Zoals Bart-Jan daarnet al zei, ik heb me ingesmeerd met Factor 50 vandaag. En dat allemaal om er een gesmeerde avondspits van te maken. Welkom. Top.

0: Een hele goede middag en welkom op die 11e augustus.
1: Dit is Top.
0: Exact 27 jaar geleden, dan was het vandaag ook een bijzondere dag. Hij zal nooit raden waarom. Maar vandaag was er toen, in het jaar 1999, een zonsverduistering. Ja, klinkt niet zo heel bijzonder, maar toen was dat zeker en vast wel het geval. Want toen werd de zon bedekt voor 95%. En ja, deze week, exact morgen, krijgen we er nog eentje te zien. Dat is het wel niet voor 95%, maar gewoon voor 90%. Toch al de moeite, maar die zonsverduistering, het is dus alleszins iets wat leeft. En ook in 1999 was dat het geval. Zit die zonsverduistering ook in de meest gegoogelde woorden van vandaag? Dat gaan we straks samen ontdekken.
1: Dit is Top.
0: Eerst gaan we al fluitend door die namiddag met Bob Sinclair nu.

0: Wat leerden ze al op het internet vandaag?
1: Vandaag om
0: 11 uur
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: Lukaku, want er is nieuws over onze Belgische spits Romelu Lukaku. Transfernieuws, want er waren veel geruchten de laatste weken. Geruchten dat hij bijvoorbeeld naar AS Monaco zou gaan, naar Atlanta United in de VS of eventueel zelfs een club in Saoedi-Arabië. Maar dat is het dus allemaal niet geworden. Nee, onze vriend Lukaku die gaat naar Fenerbahçe, een Turkse club waar hij dus een contract van 1 jaar heeft getekend. Ik vind het misschien niet slecht. Ik hoop alleszins dat hij veel zal spelen, zodat hij ook zeker en vast in vorm is voor onze Rode Duivels.
1: En om
0: 1 uur
1: werd gezocht naar
0: Albertkanaal, want er was vandaag een ongeval op het Albertkanaal. Een ongeval met boten wel te verstaan, want een binnenschip had zijn roer verloren, waardoor het dus niet meer kon sturen. En je kan je misschien wel inbeelden, een schip dat niet meer kan sturen, dat is niet zo handig. Ja, het is afgedreven naar een plezierbootje en zo heeft het dat bootje helemaal tot onder een ander schip geduwd. Ja, de schade is redelijk groot, dat is wel duidelijk. En we kunnen misschien wel zeggen dat dat plezierbootje is veranderd in een miseriebootje.
1: Dit is Top.
0: Ja, ons schip met de naam Top vaart ondertussen wel door. Met nu Thomas Gray en Rumours.

0: Het is misschien ook van toepassing op je werkdag. Misschien ben je bezig aan de laatste zaken voor vandaag. En dan is het bijna tijd om te doen what you want to do. Ik hoop het alleszins voor jou. Zo kan je snel genieten van dat zonnetje buiten. Zometeen Topic & Body.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
3: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Goeie tip voor als je wil dat het nog heter wordt. Body to body. Als je DJ of zangeres of zanger bent, dan denk ik dat iedereen er gewoon van droomt om ooit eens te kunnen samenwerken met David Guetta. Alles wat hij produceert en mix verandert op een of andere manier in goud. Zoveel is duidelijk. Ondertussen is het ook voor vele DJ's al gelukt. En ze ook voor Third Party. Dat is een Brits duo. Ze zijn samen met Guetta de studio ingedoken en hebben daar Human gemaakt.

0: Ik moet eerlijk bekennen, soms heb ik een klein beetje last van uitstelgedrag. En ik denk dat afgelopen tijd zo'n periode was, want ik heb iets uitgesteld om te doen. En ik denk dat het hoog tijd is om dat vandaag eindelijk eens mooi af te ronden. Dat is allemaal voor zometeen. Eerst even kijken onderweg. 4 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen gaat het traag op de E19. Daar verlies je een half uur tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Ook op de ring rond Antwerpen richting Nederland een kwartier tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost. Op de A12 dan een kwartier extra tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. En ook richting Gent op de E17 20 minuten extra tussen Lokeren en Gentbrugge.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus

0: Brian is deze week zijn laatste week begonnen in de ochtend, want vanaf volgende week hoor je opnieuw Jeroen en Koen. Maar vooraleer hij weer langer mag slapen liever, moeten we eerst nog iets afhandelen.
1: Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik heb mij gigantisch overslapen. Ja, ik ben echt net aangekomen, terwijl ik hier al 50 minuten moet zijn. Sorry.
2: Dit is top.
0: Ja, laten we eerlijk zijn. Een sorry is absoluut niet voldoende om 50 minuten tijd in te halen. Nee, dat vind ik persoonlijk. Dat vond jij als luisteraar en dat vonden trouwens ook alle collega's van top. Dus ik heb actie ondernomen. Ik heb jou gevraagd wat een goedmakertje kan zijn van Brian. Er zijn heel wat voorstellen binnengekomen. Er zijn er uiteindelijk 3 uitgekomen waartussen jij nog mocht kiezen. Het was 50 minuutje verzoekjes, 50 minuten langer presenteren of gewoon een hele ochtend vol met uitdagingen. Je kon stemmen via topradio.be of onze Topradio B-app. En ik denk, ja goed, je hebt genoeg tijd gehad. Ik denk dat het tijd is om die stemming af te ronden. Ik ga straks gewoon Brian bellen om hem vertellen wat het geworden is. Maar dat ga ik straks doen. Ik wil jou eerst gewoon nog enkele minuten de tijd geven om jouw stem uit te brengen voor mocht je dat nog niet gedaan hebben. Dat is nu dus het moment om dat nog te doen via de Topradio B-app of topradio.be.

0: Het zijn de laatste seconden.
1: Just remember, we're forever young.
0: Maar nu is het officieel. De stemming is afgelopen. Jij hebt uiteindelijk bepaald wat het goedmakertje mag worden voor Brian. Want Brian heeft zich een tijdje geleden 50 minuten overslapen. Ik vind dat niet kunnen en zeker niet in de ochtend. Daar mag zeker iets tegenover staan. Je hebt gestemd en je hebt dus bepaald wat dat mag worden. En zometeen ga ik hem opbellen voor hem dat vertellen.
2: Emo aan de kust? Dat is kiezen voor Emo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check emoblauw.be. Want wij gaan met jou in zee.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie richt nieuwe camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld? Moduvan. Wie maakt je camionetten een zak slimmer? Pardon. Dat is toch niet serieus.
6: Yo, hastjes. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Junk Project, Frankie Jones, Bounty Hunter en many more. Tickets op campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
5: Allee, serieus. Moduvan. Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
8: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
9: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu verleng de saldo. Pommetje of rustige duik.
10: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
11: Meer info. dm-zwembaden.be.
12: Nieuwbouw of renovatie?
13: Terras of poolhouse?
14: De Koning Shop in Isolatie got you covered.
13: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
15: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
16: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arham Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhammotors.be, ook voor chiptuning.

0: Wij moesten nog iets afhandelen en dat was een gepaste straf vinden voor onze vriend van de ochtend, Brian. Hij had zich maar liefst 50 minuten overslapen en moet dit natuurlijk nog goedmaken. Je kon stemmen trouwens wat dat goedmakertje mocht gaan worden. En ik ga hem nu gewoon bellen om dat te vertellen wat het allemaal geworden is. Ik hoop dat hij niet slaapt of zo. Het zou kunnen, ja, hij is vroeg opgestaan deze morgen. Allee.
1: Met Brian.
0: Ach, Brian, ik heb jou nodig. Ja.
1: Oei. Hallo.
0: Hallo. Kan jij raden waarom ik je bel?
1: Ik heb zo'n klein voorgevoel, ja.
0: Ja, het heeft iets te maken met wat je enkele weken geleden zeker gedaan hebt. 50 minuten, man. Hoe ga je dat goed maken?
1: Ja, ik heb geen idee. Ik neem aan dat jij mij dat gaat vertellen. Ik heb me inderdaad overslapen. Ja, en zeg eens, ja, ik weet niet.
0: Wel, ik heb gewoon de luisteraar laten beslissen wat het allemaal mocht worden, waarmee jij het kon goedmaken. Ze hebben massaal gestemd. Het was dus ofwel 50 minuten verzoekjes draaien, ofwel 50 minuten langer presenteren, of een ochtend vol uitdagingen.
1: Ik hoor aan de smile op uw stem.
0: Ja?
1: Dat het niet de verzoekjes of de 50 minuten langer doordoen gaan zijn.
0: Het is inderdaad een ochtend vol uitdagingen. Joepie!
1: Yay!
0: Ja, wat denk je daarvan?
1: Ja, is dat niet duidelijk wat ik daarvan denk?
0: Ik hoor het een klein beetje aan je stem, dat je het volledig ziet zitten. Ja, aangezien dat Jeroen en Koen maandag terugkomen, lijkt het mij misschien gewoon een goed idee om dat meteen komende vrijdag te doen. Lukt dat in de agenda van de ochtend?
2: Wow, volgende week dinsdag is ook oké.
1: Nee, vrijdag is goed.
0: Ja. Oké, heb je misschien zelf enkele ideetjes wat zo'n potentiële uitdaging kan zijn voor jou?
1: Ja, maar nee, dat zou niet fair zijn. Als ik daar zelf mee moet over nadenken, dan ga ik het mezelf te gemakkelijk maken. Dus ik denk dat het dan interessanter is dat mensen via de app of zo een paar ideetjes doorsturen. En doen we daar wel dingen mee. Ik denk dat dat beter gaat zijn.
0: Dat vind ik een heel goed idee, Brian. Ik denk, slaap nog wat extra bij de komende dagen. Het zal misschien nodig zijn, want die vrijdagochtend, dat zal volgens mij geen simpele ochtend worden.
1: Nee, denk ik ook niet. Waarvoor dank, Lobby Bernard.
0: Met alle plezier. Salut, hè.

Ik had daarnet Brian aan de lijn en dat had een goede reden ook, want Brian, ja, die gaat komende vrijdag iets leuks doen. Ik mocht hem het prettige nieuws geven dat hij komende vrijdag een hele ochtend vol opdrachten mag presenteren. Ja, dat allemaal omdat hij 50 minuten te laat was bij een ochtenduitzending en hij moet dat dus goedmaken met een hele ochtend vol opdrachten. Nu, dat is één iets, maar er moeten ook nog opdrachten gevonden worden voor die ochtend. Dus heb jij een leuk idee wat hij kan doen die ochtend? Ik denk maar iets, ik zeg bijvoorbeeld blind presenteren of met één hand presenteren. Ik weet niet, het zijn allemaal mogelijkheden. Als je suggesties hebt, stuur die eens door via de Top Radio B-app.

0: Dit is Top.
1: Het is 5 uur geworden. De hoogtepunten van het nieuws krijg je van Lore Brijsink. Goedemiddag, Lore.
2: Goedemiddag. De begrafenis van Michiel van de Weert vindt maandagnamiddag plaats in het stadion van voetbalclub Racing Genk, zoals hij dat zelf wenste. Er komt ook een livestream van die dienst. Je hoort Erik Gerits van Genk.
3: Michiel ademde Kaarsje Genk. Kaarsje Genk was een heel belangrijk deel in zijn leven. Michiel heeft kenbaar gemaakt dat het absoluut zijn droom is dat in het stadion van Kaarsje Genk daar zijn uitvaart zou kunnen plaatsvinden. En dat is natuurlijk een droom die wij absoluut willen waarmaken.
2: Zaterdag organiseert Racing Genk ook een eerbetoon voor Michiel voor de wedstrijd tegen Westerlo. En zondagnamiddag kan iedereen die dat wil hem nog een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum in Diepenbeek in Limburg. Michiel was 28 en stierf gisteren aan de zeldzame verouderingsziekte progeria. Op Sicilië zitten duizenden toeristen vast na de uitbarsting van de vulkaan Etna vrijdag. Daardoor vertrekken en landen er al 5 dagen amper of geen vliegtuigen. Zo'n 30.000 mensen zouden daardoor getroffen zijn. De Etna spuwt gloeiende rotsblokken uit, er vallen assen naar beneden en op 3 plaatsen stroomt er lava uit de vulkaan. De dodentol na de zware aardbeving in Colombia blijft oplopen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er al 224 lichamen geborgen en vielen er meer dan 1300 gewonden. Maar de tol kan nog zwaarder worden, want meer dan 160 gebouwen zijn verwoest. En de deal is rond. Rode duivel Romelu Lukaku vertrekt bij Napoli en tekent wellicht morgen bij Fenerbahçe in Turkije. Voor 1 seizoen met een optie op een extra jaar. Fenerbahçe betaalt zo'n 6 miljoen. Bij Anderlecht hoopten ze op een terugkeer van Lukaku, maar hij kiest dus voor Turkije. Voetbaljournalist Jarno Berto.
4: De top in de Turkse competitie is niet per se beter dan de top bij ons, maar die is wel sexier als je ziet welke namen, welke spelers er spelen. Mo Salah, Mason Greenwood, N'Golo Kanté, Leandro Trossard. Ook in België voetbalt niemand van die grootorde. En bovendien is een potentiële Champions League ook nog eens een lokmiddel. En ook de ontvangst daar, dat staat Lukaku natuurlijk ook te wachten, nog voor hij een seconde gespeeld heeft.
2: Lukaku is 33. Fenerbahçe wordt zijn 5e club in evenveel jaar. En het eerste deel van het hoofdpodium van Tomorrowland is met de boot vertrokken naar Thailand. Daar organiseren ze eind dit jaar voor het eerst een aparte editie. Een groot deel van de onderdelen is in 114 containers geplaatst. En die zijn dan op een zeeschip geladen in Willebroek en vandaar is alles vertrokken. De komende weken gebeurt hetzelfde met nog honderden containers met materiaal. Op 29 september zou het Tomorrowland-podium in Thailand moeten aankomen. We krijgen een heldere avond en nacht. Tot middernacht blijft het boven of rond 20 graden. Vannacht koelt het dan af tot minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. Het weekend wordt koeler en de kans op buien stijgt.
1: Het is druk onderweg, 6 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op de binnenring rond Brussel. Er is een ongeval gebeurd, waardoor je 3 kwartier verliest tussen Astridlaan en Jette. Ook op de buitenring rond Brussel 25 minuten aanschuiven tussen Grimbergen en Zellik. Richting Gent op de E17 40 minuten extra tussen Lokeren en Gent-Brugge. Richting Antwerpen dan op de E19 ook een 30 minuten vertragen tussen Zemst en Rumst. Op de A12 richting Antwerpen 20 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook dik 20 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
0: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Louis Bernard.
1: Het is weer om te genieten van een goede aperitief en ik heb leuk nieuws. Die apro kan je hier gewoon winnen komend uur. Eerst Offenbach.

Ik zie hier ondertussen gigantisch veel opdrachten binnenkomen voor onze vriend van de ochtend, Brian. Ja, hij krijgt komende vrijdag een heel speciale uitzending, want hij mag een hele ochtend lang opdrachten uitvoeren om het goed te maken. Ja, goed maken dat hij 50 minuten zichzelf had overslapen. Ik vroeg jou naar suggesties in de app en ik heb er ook massaal veel gekregen. Ik zie hier Gwen die doorstuurt, achterwaarts het nieuws lezen, Art Wil, ieder uur een nieuwe mop. Leslie die zegt, ze geven warm weer uit, dus misschien moet hij al beginnen met een dikke trui aan te doen. Ja, dat kan misschien ook voor extra geurhinder zorgen hier in de studio, dus misschien ook niet ideaal. Zinho wil dat hij touwtjes springt bij het aan- en afkondigen van platen. En Tijd die zegt, opdrachtje voor Brian, elk lied dat hij draait moet hij eerst een stukje van meezingen. Maar goed Thijs, ik denk dat het niet meteen de bedoeling is om alle luisteraars weg te jagen ook natuurlijk. Goed, ik ga ze zeker allemaal heel goed bijhouden. En wie weet zit jouw uitdaging wel in de uitzending van komende vrijdagochtend. Sinds deze zomer hebben we trouwens ook een nieuwe artiest die niet meer weg te denken is uit je favoriete zomerplaylist. Zijn naam is Shane Paul, de AI-tweelingbroer van Sean Paul, die van elke tophit nog een zonnigere versie van maken. En hij heeft een nieuw nummer gemaakt. Zometeen gaat het jou laten horen en jij moet de titel en artiest ervan raden. Dat is voor straks.

0: Jamaica.
1: Het is weer tijd om onze goede vriend Shane Paul erbij te nemen. Dat is de AI-versie van Shane Paul. En die bezorgt ons elke dag een nieuwe zonnige versie van een tophit. Het is aan jou om te raden wat de titel en artiest is van het oorspronkelijke nummer. Hij heeft ook altijd een APRO-pakketje mee en jij kan dat APRO-pakketje winnen. Ik heb al eventjes geluisterd naar de versie van vandaag en ik moet eerlijk bekennen, ik denk dat het een makkelijke opgave is. Dus ik vermoed dat jij hem gaat kennen. Maar het is nu tijd dus voor Shane Paul.

0: En wie was de artiest van het origineel? Dat wil ik heel graag weten van jou. Weet jij dat? Dan moet je dat gewoon nu zo snel mogelijk doorsturen via de Top Radio BE-app. Je kan er een APRO-pakketje mee winnen. Dus altijd leuk en zeker met die zonnige dagen die eraan komen. Ben dus op zoek naar de titel en artiest van het oorspronkelijke nummer dat je daarnet hoorde.
1: Dit is Top!
2: Hey, what's up? It's Phoebe Rexha.

0: Daarnet liet ik je een nieuwe versie horen van een nummer van Shane Paul. Die maakt altijd een zonnige versie van een tophit. Aan jou om te raden wat die tophit is. Er zijn heel wat juiste antwoorden binnengekomen, liever. En zometeen bel ik één iemand op die kans maakt op dat Apro-pakket.
1: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.

0: Straks tover ik een apropakket ergens in een koelkast in Vlaanderen.
1: Amaika, Jamaica, Jamaica.
0: En dat komt allemaal dankzij onze goede vriend Shane Paul. Hij heeft weer een fantastische versie gemaakt en van een tophit. Ik ga er eventjes Christophe bij halen. Christophe, wat vond jij persoonlijk van de versie van Shane Paul?
2: Dus voor deze temperaturen mag ze er zeker zijn.
0: Ja, ik ga die nog eventjes laten horen, want die klonk zo. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know. Ja, ik vind dit persoonlijk echt goed klinken. Maar ik was natuurlijk ook op zoek naar de titel en de artiest van het origineel. Christophe, wie was dat?
2: Denzel, pump it up.
0: Ja, tuurlijk. Helemaal juist, Christophe. Dat apropakketje is helemaal voor jou. Dat tover ik zo meteen met heel veel plezier in jouw koelkast. Daarnet vertelde je me dat je nog een vergadering op de planning hebt staan deze avond. Waar gaat die over?
2: Ik zit in het sociale mediateam van een lokale politieke partij. En we hebben een aantal knopen door te hacken. Dus,
0: Is dat dan ook een brainstorm om op een originele manier dingen aan te pakken en zo?
2: Klopt. Zeker voor volgers op sociale media mee te krijgen in het verhaal. Dus,
0: Dan kan die apro misschien ook wel helpen om jullie hoofden extra goed te laten werken.
2: Ik hoop het.
0: Kijk, ik wens je sowieso nog veel plezier. Bedankt om mee te spelen, Christophe.
2: Ja, dankjewel.
1: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: was inderdaad Denzel met Pump It Up, van die vandaag in onze Amaika Jamaica zat. Christophe wint dat apro-pakket, maar we hebben hier nog apro-pakketjes liggen. En morgen spelen we met een nieuwe hit van Shane Paul en dus ook met een nieuw apro-pakket. Het is druk onderweg. 4 plaatsen waar je meer dan 20 minuten verliest. Op de buitenring rond Brussel, 3 kwartier aanschuiven tussen Diegem en Expo. Ook richting Gent vertragen op de E17 een dik half uur tussen Lokeren en Gentbrugge. Richting Antwerpen dan op de E19 verlies je een dik half uur tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de ring rond Antwerpen richting Nederland ook 20 minuten extra tussen Antwerpen-West en Porgrout. Straks neem ik je eventjes mee door het komkommernieuws van de dag.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.
3: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

Elke dag neem ik je mee doorheen het komkommernieuws van de dag. Vandaag doe ik dat ook. Het is dan aan jou om een nummer te kiezen dat past bij dat nieuws. En vandaag heb ik goed nieuws meegebracht. Dat is altijd fijn om te horen natuurlijk. En het goede nieuws gaat over de NMBS. Want de stiptijd van de treinen van de NMBS is op het hoogste niveau van de voorbije 5 jaar. Als dat geen fijn nieuws was. Ja, in juli, dus vorige maand, waren maar liefst 95% van alle treinen op tijd. Ik moet wel een kleine kanttekening daarbij maken. Op tijd bij de NMBS is een klein beetje relatief. Dat wil gewoon zeggen dat ze niet meer dan 6 minuten vertraging hebben. Maar goed, 95%, toch een mooi aantal. En zeker als je weet dat het vorig jaar nog 93% van de treinen was en nu dit jaar dus 95%. Dat is goed nieuws. Ze gaan erop vooruit. Dat is altijd fijn. En ongetwijfeld kunnen we daar ook wel iets fijns voor binnen. Een toepasselijke track die past bij dat komkommernieuws van vandaag. Misschien iets met trains, iets met fast of iets met speed of iets dat gaat over time. Heel wat nummers die daarover gaan natuurlijk. Ik weet het niet, het mag van alles zijn. Je mag heel origineel omgaan ermee. Je mag dat op je eigen manier invullen. Maar je mag mij vooral gewoon een nummer doorsturen via de Top Radio B-app. Dat past bij dat nieuws. Ik ben heel benieuwd wat jij voorstelt.

0: De treinen van de NMBS rijden heel stipt. Het hoogste niveau van de voorbije 5 jaar. Ik ben op zoek naar een ideale plaat die daarbij past. Dus heb jij een heel goed idee, dan mag je dat gewoon nu doorsturen via onze Top Radio B-app.
1: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
2: Maar nee, ik wil parket.
1: Tegels.
2: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
1: Goed idee.
2: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
1: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
2: Check isolatievloer.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaats en monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
7: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
8: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
9: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
10: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
11: Kansen krijgen op je werk.
12: Check.
11: Interesse in machines.
12: Check.
11: Goede werksfeer.
12: Yes.
11: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
13: Our Dreams.
14: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
15: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat? Met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
16: Voor jouw droominterieur. Glasdeurenonline.be.

meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

0: De treinen van de NMBS rijden stipter dan ooit, of toch? Ja, het hoogste niveau in de voorbije 5 jaar, dat is op zich goed nieuws. En ik was op zoek naar een bijpassende track. Welk nummer past bij het komkommernieuws van de dag?
1: De komkommerhit.
0: Er zijn heel wat leuke suggesties gedaan. Heel wat leuke nummers ook die de revue passeren om dat fijne nieuws te vieren. Thomas die stelt dit voor. Oei, hij past. Hij staat een beetje in het midden. Dus hij start verkeerd. Maar hij stelde DJ-licious voor met Beautiful Liar. Ja, ik snap het wel. NMBS en op tijd rijden, dat is natuurlijk niet altijd makkelijk. En dan was er ook dit voorstel van Bram en Bjorn. Die wilden heel graag Moving Train van Nunca. Kon ook inderdaad, maar ik vond de perfecte plaats, denk ik, het idee van Bob. Ja, dat is deze Blackbox. Met Ride on Time. Ja, beter wordt het niet. Dit is de komkommerhit van vandaag.

Dive Into Me en duik misschien ook gewoon in het zwembad. Het wordt komende dagen alleszins warm genoeg. Na 6 uur doe ik nog eens onze festivalkluis open, want ik heb hier festivaltickets klaar liggen die ik zo meteen mag weggeven.

0: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Stop!
2: Het is 6 uur, de hoogtepunten van het nieuws krijg je van Lore Brijsink. Een goeie avond, Lore.
3: Een goeie avond. De begrafenis van Michiel van de Weert vindt maandag namiddag plaats in het stadion van voetbalclub Racing Genk, zoals hij dat zelf wenste. Er komt ook een livestream van die dienst. Je hoort Erik Gerrits van Genk.
4: Michiel ademde Kaarsje Genk. Kaarsje Genk was een heel belangrijk deel in zijn leven. Michiel heeft kenbaar gemaakt dat het absoluut zijn droom is dat in het stadion van Kaarsje Genk daar zijn uitvaart zou kunnen plaatsvinden. En dat is natuurlijk een droom die wij absoluut willen waarmaken.
3: Zaterdag organiseert Racing Genk ook een eerbetoon voor Michiel voor de wedstrijd tegen Westerlo. En zondagnamiddag kan iedereen die dat wil hem nog een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum in Diepenbeek in Limburg. Michiel was 28. Hij stierf gisteren aan de zeldzame verouderingsziekte progeria. Aan de noordkust in Frankrijk is de kerncentrale in Grevelingen stilgelegd, omdat er een massa kwallen zitten in de filters van het koelsysteem. 3 van de 4 reactoren liggen daardoor stil. Exact een jaar geleden gebeurde dat daar ook. Toen duurde het 10 dagen vooraleer de kerncentrale van Grevelingen weer volledig draaide. Door het warme weer kampt de Franse noordkust al maar vaker met opvallend veel kwallen. De dodentol na de zware aardbeving in Colombia blijft oplopen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er al 224 lichamen geborgen en vielen er meer dan 1300 gewonden. Maar de tol kan nog zwaarder worden, want meer dan 160 gebouwen zijn verwoest. Rond deze tijd begint Union aan zijn terugwedstrijd tegen Bodø Glimt in Noorwegen. In de derde voorronde van de Champions League. De heenwedstrijd eindigde op 3-3. Maar alle omstandigheden zitten goed om hier te winnen, zegt trainer David Hubert.
5: Het vriest niet, een beetje nat, goed veld, veel zuurstof in de lucht. Dus prima voetbal weer. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we niet direct al onze kaarten op tafel gaan gooien. Ik denk dat het belangrijk is dat we een game management gaan doen. En naargelang dat de wedstrijd gaat vorderen, natuurlijk gaan er aan de een of andere kant ook wat meer initiatief moeten genomen worden.
3: De winnaar gaat naar de laatste ronde voor de competitiefase van de Champions League. En Delphine Nkanza mag begin september meedoen op de Memorial van Damme in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Ze krijgt van de organisatie een wildcard nadat ze gisteren brons pakte op de 100 meter op het EK in Birmingham. Nkanza zit nipt boven het Belgisch record van Kim Gevaert uit 2006. Toeval of niet, Gevaert is meetingdirectrice van de Memorial. We krijgen een heldere avond en nacht. Tot middernacht blijft het boven of rond 20 graden. Vannacht koelt het dan af tot minimaal rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. Het weekend wordt koeler en de kans op buien stijgt.
2: Het is nog steeds druk onderweg. 5 plaatsen waar je meer dan 20 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19. 40 minuten file tussen Zemst en Rumst. Ook op de ring rond Antwerpen richting Nederland verlies je een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Het is daar ook opletten voor voorwerpen. Op de E17 20 minuten extra tussen Beervelde en Waasmunster komt daar door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel dan een klein half uur extra tussen Anderlecht-Noord en Jette. En op de buitenring ook 20 minuten extra tussen Machelen en Jette.
1: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Louis Bernhard.
2: Festivaltickets en een heleboel summerbeats. Dat staat er op het menu voor komend uur. Maar beginnen doe ik met Jonas Blue. Goedenavond.

De mannen van de Bauza hebben meer muziek dan enkel Magnetic. Het bewijs ervan hoor je met deze Lose Myself. Straks mag ik trouwens ook nog tickets weggeven voor Barra Beats in Oudenburg. Dat is een festival tijdens het eerste weekend van september. Maar eerst gaan we nog genieten van deze Silver en Turn the Tides in die avond van Top.

stond dit jaar het lijstje van meest gespeelde nummers op Tomorrowland, deze Turn the Tide. Dat wel in de versie van Dimitri Vegas samen met Pat B. Maar het bewijst wel nog eens, ja, zilver, die blijven goed natuurlijk. Ook al is dit al 26 jaar oud. Top. Heb je nog geen plannen om de festivalzomer af te sluiten, dan kan je gewoon naar het laatste feestje van de zomer gaan. Dat vindt plaats op zaterdag 5 september op Barra Beats in Oudenburg. En ik heb hier een Barra Beats bundel liggen dat ik zomaar mag weggeven. Die bundel die bevat onder meer tickets voor jou en drie vrienden. Ook dranktegoed van €50 en een fles Grey Goose vodka. Ja, dat lijkt me gewoon een bundel die jou voorziet van een dik feestje, zoveel is duidelijk. Maar als je kans wil maken op die Barra Beats bundel, dan moet je wel in de Top Radio B-app laten weten van wie deze summerbeat is. Ja, weggevertje, denk ik. Ik denk dat iedereen die dit hoort meteen weet wie de uitvoerder hiervan is. Met andere woorden, welke uitvoerder hoort bij The House of House? En ik ga zelfs al een klein tipje geven om het nog makkelijker te maken. Die uitvoerder, die naam, die staat ook op de affiche van Barra Beats. Ja, als je het weet, dan mag je gewoon laten weten in onze Top Radio B-app. Dan stuur ik jou op 5 september misschien wel naar daar.

0: PS5. Ik heb hier nog een Bada Beats bundel liggen. And so the world of burning light that never shines so bright. En het leuke is, zometeen bel ik iemand op die die bundel wint.
1: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
2: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
1: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
2: En klanten altijd tevreden.
1: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.

0: Ik heb hier een Barra Beats bundel liggen.
1: Dit is Top.
0: Dat is voor het festival Barra Beats in Oudenburg op zaterdag 5 september. Dat kon van jou zijn, maar dan moet je wel iets kunnen doen. En dat is het juiste antwoord weten op onze vraag. En dat is, wie is de uitvoerder van deze hit? Ja, ik denk dat dat een weggevertje is. Iedereen weet dit natuurlijk, maar... Weet Lara dat ook? Dat is het belangrijkste natuurlijk. Een goede avond, Lara. Vond je het moeilijk?
2: Hallo, goedenavond. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het op moeten opzoeken.
0: Oh nee, amai. Ik denk dat nu... Amai, Lara, ik denk dat heel wat luisteraars zullen kwaad zijn op jou. Maar goed, het mag natuurlijk. Het staat niet... Allee, het is niet verboden of zo, maar dan wil ik wel van jou heel graag horen. Wie is de uitvoerder?
2: Dat is Cherry Moon Tracks.
0: Ja, tuurlijk. Die Barra Beats bundel die is helemaal van jou. Had je al iets op de planning staan het eerste weekend van september?
2: Nee, die is nog volledig vrij.
0: Oké, okay, kijk, bij deze, er zijn plannen gemaakt. Alvast heel veel plezier daar.
2: Ja, top. Dank u wel.

0: Nog twee plaatsen onderweg waar je meer dan een kwartier verliest. Dat is richting Antwerpen op de E19. Dik half uur vertragen daar tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En ook op de E314 richting Lummen. Een kwartier aanschuiven tussen Aarschot en Tieltwingen. Komt daar door een ongeval.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
9: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
10: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
11: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
10: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk.

0: Ik neem je eventjes mee naar de zomer van vorig jaar. Want de vorige zomer was deze niet weg te denken. Dan heb ik het over Blessings van Calvin Harris samen met Clementine Douglas. En wat goed is en werkt, komt vaak terug. En dan heb ik het over de stem van Clementine Douglas. Want die is ook te horen in de nieuwste van Jack Jones. Pulling Me Back krijg je nu.
1: Walking strong, crypt game always suggests.

hebt de piramiden in Egypte, de piramiden in Latijns-Amerika. Maar je hebt er ook eentje in de muziek. En die komt van John Dalbec. Die krijg je straks. You're so

0: dancing with my
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie, al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
4: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
5: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
6: Yeah. Schatje, wat doe jij op die ladder?
7: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.

0: dat kan tellen voor zometeen.
1: Straks, na 7 uur, op top.
0: Ja, dan shuffelen we gewoon gezellig door die Summer Beat 1000. Dat zijn de meest zonnige zomerse nummers. Kortom, de ideale playlist voor een avond als deze en te genieten van die heerlijke avondzon. Ja, wat mag je allemaal verwachten komend uur? Ik zie Rhythm is a Dancer van Snap. Sam Sparrow, die is er ook bij. De Nightcrawlers. Maar beginnen doen we met de nummer 53 van de Summer Beat 1000. En dat is deze. Deze lucky star van Superfunk. Geef toe. Perfect toch voor een avond als vanavond. Dat dus allemaal voor na 7 uur. Maar ik moet je natuurlijk wel nog opwarmen op de correcte manier. En wie is daar beter geschikt voor dan deze man? Dit is Martin Solveig en Jealousy. Geniet nog van je avond.

0: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Dit is Top! Top Headlines.
3: Een goede avond. Federaal mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke wil binnen de regering een structurele oplossing vinden voor de geluidsoverlast rond Brussels Airport tegen begin oktober. Aanleiding is de dagvaarding door meer dan 40 gezinnen uit Vlaams-Brabant. Die klagen dat ze nog amper kunnen slapen door een aangepaste vliegroute. Die is er volgens hen ook niet op de juiste manier gekomen. Er is al jaren veel te doen over de geluidshinder door de luchthaven in Zaventem, met ook meerdere rechtszaken. In Brecht in de provincie Antwerpen is een bejaarde vrouw van 96 omgekomen toen ze met haar rolstoel in het kanaal belandde. Die was vastgemaakt aan de speciale fiets van een medewerker van het rusthuis waar ze verbleef. De fietser ging plots van het jaagpad af en belandde in het water, maar kon gered worden. De oude vrouw niet meer. Het gaat niet om kwaad opzet, wel om een tragisch ongeval. Aan de noordkust in Frankrijk is de kerncentrale in Grevelingen stilgelegd, omdat er een massa kwallen zitten in de filters van het koelsysteem. 3 van de 4 reactoren liggen daardoor stil. Exact een jaar geleden gebeurde dat daar ook. Toen duurde het 10 dagen vooraleer de kerncentrale van Grevelingen weer volledig draaide. Door het warme weer kampt de Franse noordkust al maar vaker met opvallend veel kwallen. Union speelt op dit moment zijn terugwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League, uit bij Bodø Glimt in Noorwegen. Bij de rust staat het nog 0-0. De heenwedstrijd eindigde op 3-3. Alle omstandigheden zitten mee om een goed resultaat te halen, zei Union-trainer David Hubert voor de aftrap.
4: Het vriest niet, een beetje nat, goed veld, veel zuurstof in de lucht, dus prima voetbal weer. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we niet direct al onze kaarten op tafel gaan gooien. Ik denk dat het belangrijk is dat we een game management gaan doen en naar gelang dat de wedstrijd gaat vorderen natuurlijk, gaan er aan de een of andere kant ook wat meer initiatief moeten genomen worden.
3: De winnaar gaat naar de laatste ronde voor de competitiefase van de Champions League. De verliezer wordt opgevangen in de Europa League. We krijgen een heldere avond en nacht. Tot middernacht blijft het boven of rond 20 graden. Vannacht koelt het dan af tot minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. En het weekend wordt koeler en de kans op buien stijgt.
2: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
5: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
4: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
5: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
4: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging, 1

0: Headlines.
1: Een goede avond. Federaal mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke wil binnen de regering een structurele oplossing vinden voor de geluidsoverlast rond Brussels Airport tegen begin oktober. Aanleiding is de dagvaarding door meer dan 40 gezinnen uit Vlaams-Brabant. Die klagen dat ze nog amper kunnen slapen door een aangepaste vliegroute. Die zou maar tijdelijk gebruikt worden, maar het is intussen al meer dan een jaar. Er is brand uitgebroken op een parking vlak bij de luchthaven van Charles de Gaulle in Parijs. Tientallen voertuigen staan er in brand. De dikke zwarte rookwolk is tot in Parijs te zien. Twee start- en landingsbanen zijn er dicht. Libanon schrapt de doodstraf als eerste land in het Midden-Oosten. Dat heeft het parlement daar beslist. De Libanese minister van Justitie noemt dat historisch. De laatste executie in Libanon is intussen wel al zo'n 22 jaar geleden. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Ze tikte als tweede aan in haar halve finale in de derde tijd van alle halve finalisten. De finale is voor morgenavond. Florien Gaspar kon zich niet plaatsen voor de finale van de 100 meter schoolslag. Ze finishte als achtste en laatste in haar halve finale. Een heldere avond en nacht, minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. Het weekend wordt koeler met kans op buien.
0: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben PC-strand, zet eens kijk over mijn vloerloop.
5: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
4: Wat bedoelde?
5: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
4: Dat zal wel.
5: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. In topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
4: Echt? Dus?
5: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, chaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go Yellow!

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Wil je hier binnenkort jouw radiospot horen? Kom

0: Nieuws.
1: Goedenavond. Union is uitgeschakeld in de Champions League. Het verloor zijn terugwedstrijd in de derde voorronde bij Bodø Glimt in Noorwegen met 3-2 na verlengingen. De één match was op 3-3 geëindigd. Union speelde de volledige verlenging met een man minder na een late rode kaart. Bodø Glimt toont dus door naar de laatste voorronde van de Champions League. Union wordt opgevangen in de competitiefase van de Europa League. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Ze tikte als tweede aan in haar halve finale. De finale is voor morgen. Je hoort van Otterdijk.
2: Het was beter als vanochtend, sneller als vanochtend. Alles volbracht wat dat moest gebeuren, wil ik er goed bij. Derde tijd denk ik, dus dat is gewoon mooi. Maar je hebt gewoon veel vertrouwen voor morgen.
1: Florin Gaspar kon zich niet plaatsen voor de finale van de 100 meter schoolslag. Ze finishte als achtste en laatste in haar halve finale. Defensie gaat geen auto's meer gebruiken die gemaakt zijn in China, uit vrees voor spionage. Dat heeft luitenant-generaal Frederik Goetink gezegd in VTM Nieuws. Nochtans rijdt het grootste deel van de top van ons leger nu wel in Chinese auto's rond. Daarom is er voor hen een soort handleiding, zegt Goetink.
3: Wat staat erin in de grote lijnen? Let op. U bevindt zich daar, zoals op een trein. Dus u weet niet wie achter uw schouders aan het luisteren is wat naar u zegt of aan het kijken wat u doet. Dus wees aandachtig daarmee.
1: Ook defensieminister Franke benadrukt dat de volgende wagens voor ons leger zeker geen Chinese wagens worden. Een heldere avond en nacht, minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden.

0: Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japans.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Yellow.